0: De laatste maanden opnieuw vaker schepen gekaapt. De daders eisen dan los geld. Piraten hebben anoniem gezegd dat Turkije toch los geld heeft betaald om dat schip vrij te krijgen. Op het Franse eiland Corsica is een serieuze natuurbrand ontstaan gisteren. Er is al 130 hectare in vlammen opgegaan. Het vuur is nog niet onder controle. Er worden blusvliegtuigen en 200 brandweerlieden ingezet. En ze werken vannacht ook verder met blussen. In Lommel in Noord-Limburg zijn zaterdag twee inwoners herdacht die 110 jaar geleden zijn omgekomen aan de dodendraad. De dodendraad was een grensversperring onder hoogspanning. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetter en liep van Knokke tot Aken. Wie toch de grens wilde oversteken, overleefde dat vaak niet. Van alle gemeenten aan die dodendraad telde Lommel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers. Er werd gisteren ook nog een herdenkingskunstwerk onthuld. In het voetbal zijn gisteravond twee wedstrijden gespeeld. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar zegt dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de derde plaats in het klassement.
1: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met ook fikse buien in het westen en het centrum van het land. En er is ook kans op onweer en rukwinden, minima rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en het wordt dan ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Over een uurtje is er meer nieuws. En als je alles nog eens wil nalezen, kan je altijd kijken in de app van VRT Nieuws.

M&M. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is de meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus voorlopige resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. De Amerikaanse regering heeft $3,6 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp in Nepal. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geld zou onder andere dienen voor voedselhulp. Nepal en Tibet werden woensdag door een enorme vloedgolf getroffen. In totaal zijn bij die ramp al zeker 682 mensen om het leven gekomen. Meer dan 2400 mensen zijn nog steeds vermist. De Nepalese overheid ondervindt intussen moeilijkheden om alle dodelijke slachtoffers te identificeren en te begraven. Veel lichamen zijn moeilijk herkenbaar. Er wordt ook internationale hulp gevraagd om extra koelcellen te leveren, zodat lichamen van slachtoffers kunnen bewaard worden, totdat ze kunnen worden overgedragen aan de families. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de 2e helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. En ook kans op onweer en rukwinden. Minima rond 18 graden vannacht. De dag begint zwaar bewolkt, met ook in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag volgen dan opklaringen en maximaal tot 23 graden. Op het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. MNL.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is een meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus de eerste gedeeltelijke resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de visserijsector, die erg belangrijk is in IJsland, vreest te veel Europese inmenging. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in die brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in ons land onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met de 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de 2e helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is zwaar bewolkt met ook fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden ook. En minimaal rond 18 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Op het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Het is 5:00, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de man ook in België ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijnse gebied. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. In de finale verloor ze van de Française Diane Paris. Zetstanden waren 6-4, 0-6 en 6-3. Op het hardcourt van Monterrey stoomde Mertens zich klaar voor de US Open, het vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. In het voetbal zijn er gisteravond nog 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten achter en staat gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was moeilijk.
1: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu vierde op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. De komende uren minimaal rond 18 graden en zwaar bewolkt. De dag begint ook zwaar bewolkt, met vooral in het westen en het noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en wordt het 23 graden. Het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je een fijne ochtend en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit zwaar verdikt betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
1: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
0: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse massadonor zegt zelf dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat schrijft hij nu zelf in een brief. 11 van die kinderen zouden in ons land zijn geboren. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt zich daar zelden over uit, maar heeft het nu over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijns gebied. En in het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Evraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. Maar Standaard springt wel naar de 3e plek in het klassement.
2: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Vandaag veel bewolking. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook nog wisselvallig met buien en kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: FM. Make life sing.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Een zware balans dus, en dat betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
1: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Hè, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
0: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het dodental van de dodelijke vloedgolf in Nepal loopt verder op. Er zijn nu 750 doden geteld. Er zijn nog altijd ruim 3000 mensen vermist. Het gaat onder meer om Indiërs, Nepalezen, Letten, Duitsers, Britten en Amerikanen. En ook 3 Belgen zijn nog vermist. In het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. En Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor daar in de finale van de Française Paris in 3 sets.
2: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen.

0: Oya Lele is de VRT-zomerhit geworden van dit jaar. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marte vervangt, waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god.
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: M&M. Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
5: Een zorgeloze zondag. Ik hoop dat het voor jou het scenario is vandaag. We starten sowieso al op met Swedish House Mafia.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. 6 minuten over 7, exact 7 minuten over 7 zelfs. Het is een zondagochtend, ik werd wakker en ik dacht, oei oei. Ik hoorde echt heel veel regen, heel veel wind. En ik had eigenlijk de dag ervoor al de outfit klaar liggen die ik ging aandoen. En ik dacht, nope, dat wordt een dikke vriespoel. Is het effectief ook geworden? Dus ik hoop dat je zelf ook een beetje ingeduffeld bent. Want ik kwam buiten en het was effectief echt zo, oh, zo guur weer, herfstweer. En ik vond het dan heel straf. Ik zat nog geen minuut in mijn wagen en ik was ondertussen al een wandelaar tegengekomen. Een loper en een fietser. En ik dacht, wauw, echt super straf. Mega. En het leuke is, ik kan die verbazing nog eens krijgen. En dat via de app van M&M. Want het is nog altijd zondagochtend. We zitten redelijk op het einde van de zomervakantie. Dus als je nu wakker bent, dan ben je echt een strijder. Sowieso. Dus wie is er wakker met de bakker? Die vraag mag je even komen beantwoorden in de app van M&M. Je weet het, het mag met een foto zijn. Heel de uitleg mag er ook bij. Of een simpele goeiemorgen. Als het nog een beetje te vroeg is voor lange teksten, snap ik helemaal. Dus zeer welkom in de app van M&M en zeer welkom hier bij M&M Throwback.
1: M&M. Wakker met de bakker.

0: hopelijk exact wat jij nodig hebt op deze zondagochtend. Kings of Leon, You Somebody.
1: Goedemorgen.
0: Wakker worden in het weekend, de doet het met de best songs ever. En dat om 16 na 7 op jouw zondagochtend. Het is een grijze zondag. Ook redelijk fris, echt waar. Je gaat buiten komen en je gaat zoiets hebben van... Ah, wacht, maar was het nu eind augustus of is het al de herfst ondertussen? Ja, als je ondertussen getrakteerd bent met al weken in de 30 graden... dan is dit natuurlijk een grote wissel. Maar de zomer blijft gewoon verder duren... met VRT Zomerhit, want de opvolger van Atlas van Pommelien Thijs is bekend. Je hebt het misschien wel gehoord in het nieuws of al online gezien. Want na exact 10 jaar is het eindelijk nog eens aan K3 die VRT Zomerhit heeft gewonnen met De Zomer van Oya Lele. In totaal is het nu al de 5e keer dat zij die titel pakken. Dat is evenveel als Belle Fresse op dit moment. Als je het eens gaat terugkijken, in 2016, dus exact 10 jaar geleden, was het ook met Ushuaia. In 1999 met Hea Mama, in 2000 met Alle Kleuren en in 2001 met Tele Romeo. Dus het is echt wel super bijzonder. Want ja, 10 jaar geleden, je moet er zo over nadenken, in welke formatie zaten ze toen? Toen was K3 nog met Klaasje, Marten en Hanne. En dus nu, Marten is met zwangerschapsrust. Wie is haar aan het vervangen momenteel? Dat is Klaasje. Dus ja, dan is de terugprijs voor K3. Dan moet dat wel even binnenkomen bij Klaasje.
2: Ja, het is echt een beetje onwerkelijk eigenlijk. En zoals je zei, in 2016 wonnen we hem al een keer. En dit is wel echt heel bijzonder dat ik speciaal nu, in dit jaar, dit nog een keer mag meemaken. Dus ja, overweldigend.
0: Hoe goed zouden die geslapen hebben? Heerlijk goed, denk ik. VRT Zomerhit, je kan het ook volledig herbekijken via VRT Max. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Natuurlijk de grote doorbraak van deze man, Lost Frequencies. En wat een zomer heeft hij ook weer al gehad. Met onder andere Tomorrowland, de Lokerse feesten. En dat is natuurlijk alleen nog maar in ons landje. Het buitenland, ook in Mexico en zo gezeten. Insane, die gast. Als je die Instagram in de gaten houdt... ja, je bent altijd zo jaloers als je daarnaar zit te kijken. Maar kijk, het is hem zeer gegund voor Felix de Laat. 7:20. Dit is jouw zondagochtend en de vraag is, wie is er wakker met de bakker? Ik zie al getallen in de app van M&M verschijnen, waar ik zeer gelukkig van word, want dat betekent dat er heel veel volk aanwezig is. Maar jij bent ook nog altijd welkom als je nog geen berichtje hebt gestuurd. Dus laat maar eens zien, wie is er wakker met de bakker? Nu in de app.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, zo, al die films en series, Benji.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: Vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: M&M.

ever. Dat is nu met Martin Garrix. En ook een jarige Bebe Rexha, 37 al. En je kijkt er raar en je denkt, dit is toch echt maar in de 20 of zo. Goedemorgen. Maar echt als compliment, hè. Echt, Bebe Rexha, ik vind altijd, die straalt zo. En ze heeft heel vaak echt wisselende koepen van haar. Meestal wel in de blonde formatie, maar ik heb haar ook al met roos gezien. Insane. Zeer mooi. Absoluut. Bebe Rexha. Het is ook altijd mooi om te zien hoeveel volk er al wakker is op een zondagochtend. En hoeveel mensen ook effectief een berichtje sturen. Ik vind dat zo leuk. Dat is echt... Ja, we zijn één team, hè, jongens. Als je altijd in het weekend moet opstaan, of zo om de twee weken, of zo sporadisch is, dan is het altijd leuk om te voelen, ik ben hier niet de enige sukkel die op dit moment wakker is. Benoit bijvoorbeeld, die stuurt, goedemorgen. Ik ben onderweg om mijn zoon en zijn drie vrienden te gaan oppikken nadat ze 500 kilometer hebben gefietst richting Frankrijk. Heel goed gedaan. Van Han, Mathies, Wolf en Wout. Echt topgasten. Sabine, die is er ook bij. Goedemorgen, onderweg naar de rally in Kasterlee. Koen, die laat dan weten, wakker met de bakker, al twee broodjes gebakken op deze namiddag. Groetjes uit Sydney. Dus vandaar de namiddag. Ik was even in de war, maar ik moest Sydney nog lezen. Hans Verschuren, die is er ook bij, onderweg naar de werf. Goedemorgen. Chris, die laat ook weten, al wakker en naar de bakker geweest voor mijn lieftallige vriendin Anouk en mijn schoonmama en mijn schoonzus. Want ja, ze staan op de straatrommelmarkt vandaag in Niel. En Kobe, die laat ook weten, onderweg autocross Hulvenberg en maar 2 uur geslapen door Rijke Vorsel Kermis. Kobe, high five. Ik heb zelf ook maar 3 uur geslapen, want ik had nog een trouw. En echt in het putje West-Vlaanderen. Ik weet niet waar ik terecht ben gekomen. En ik weet ook half niet hoe ik terug ben thuisgekomen. Nee, dat is niet waar. Mijn vriend heeft gereden. Maar het was echt, het was zo ver. Dus iedereen die nu een slaaptekort heeft, je bent niet alleen.

verplicht tot het einde. Mika, Grace Kelly. M&M. M&M Throwback. De geruchten waren er, maar je weet hoe het gaat met geruchten. Die kloppen soms helemaal niet. En die bevestiging is er nu dat het niet gaat gebeuren. Je had er misschien al iets over gelezen, over Oasis die misschien in 2027 op Glastonbury zouden optreden. Dat is een groot Brits festival. En de laatste keer, ja, het is heel de tijd online aan het passeren, maar er is een fanaccount, Oasis Mania, op X, het vroegere Twitter. En daarop werd opnieuw geschreven van, ah ja, de band zit echt bij de favorieten om volgend jaar te headlinen op Glastonbury. En frontman, Liam Gallagher, die heeft nu zelf gereageerd op dat Twitter-account, of het X-account. En hij zei echt letterlijk, of hij schreef, het gaat niet in hoofdletters gebeuren. Dus als jullie op crocs lopende, met vlaggen, zwaaiende idioten, nu wel eens rustig aan kunnen doen, dan zou dat fijn zijn. Heeft hij echt geschreven, in het Engels wel. Maar zwart, dat is redelijk duidelijk, denk ik toch. Er zouden normaal gezien in de buurt van Manchester wel nog optredens komen. Is nog niet bevestigd, maar daar zijn wel al hints voor gegeven. En daar heeft Liam Gallagher niet op geantwoord op Twitter of op X van dit moment. Dus ik denk Manchester ja, en dan Glastonbury duidelijk.

0: geef toe. De perfecte meezinger. Of je nu onderweg bent, aan die koffie zit. Of gewoon keihard aan het werken bent. Oasis, Wonderwall. Throwback Takeover. Maar misschien heb je zoiets van, ja maar wacht. Ik heb hier ook nog wel een song die perfect zou passen in Eminem Throwback. Wel, dit is jouw moment. Want één plek in de playlist is voorbehouden voor jou. Dat is altijd vlak voor 8 uur op zaterdag en zondagochtend. Dus dubbele kans altijd in het weekend. Als je natuurlijk de titel en de artiest van jouw favoriete song van vroeger even doorstuurt. Want we willen wakker worden met de best songs ever. En dat kan natuurlijk alleen maar als die van jou er ook tussen zit. Dus jouw suggestie, met of zonder verhaal, je laat het maar zien in de app van M&M.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek

0: van Steps. M&M, goedemorgen. Dat is al de nodige opfrissing van het wiskunde voor komende dinsdag. Ja, op een zondagochtend, uitdagend hoor. 5, 6, 7, 8. Als je ooit dat dansje hebt gedaan, je weet over wat ik het heb. Maar goed. Het is natuurlijk het einde van de zomervakantie bijna. Maar het voordeel is, aha, alles komt zo terug op zijn plek. En dat is altijd zeer leuk. Je hebt dat hier bij M&M ook wel gevoeld. Met de M&M ochtendshow dat terug is. En ook Club Kouter. En volgende week komt daar nog een schepje bovenop. Want Robin Keijaert is ook weer helemaal terug met Robin van de Radio. Vanaf nu wel om 7 uur. Dus tussen 7 en 9. En ook Bloot is terug. Dat is op dinsdag en donderdag met Dorian Ausums en Lotte van Wezenmaal. Dus alles komt zo weer terug op zijn plek terecht. Dat is altijd leuk. Zo een beetje structuur terug in het leven. En je gaat dat ook vinden op tv. Want waar je misschien al keihard naar uitkijkt, dat is het nieuwe seizoen van Thuis. Het was met een gigantische seizoensfinale in juni, zo gaat het dan natuurlijk. Het ding is, als je volledig wil mee zijn, dat kan op verschillende manieren. Want er is onder andere de podcast Welkom Thuis, dat in een soort van 8 minuten een zeer goede recap ook gaat maken. En je kan vanavond ook nog eens kijken naar een herhaling van de seizoensfinale van afgelopen juni. Dat is vanavond om 9:40. En dan ben je helemaal klaar om morgen terug in te pikken om 8:20 op VRT1 of via de app van VRT Max natuurlijk. Het leuke is, ik kan die twee ook samenbrengen. Robin van de Radio en Thuis. Want Robin Keijaert heeft natuurlijk de ochtendshow ook gepresenteerd. En vorige week was dat nog met gast Felix Heremans. En ze hebben een stuk van de seizoensfinale nagespeeld. En dat was geniaal.
1: Godverdomme! Je spelletje is over, vriend.
2: Wat ben je van plan?
1: Zwijg. Ik weet het. Jij bent die verkrachter.
2: Dat is wel heel wanhopig, hè. Met zo wat meesleuren in uw...
1: Oh, uw mand. Je haat echt vrouwen, hè. Je haat vrouwen. En je haat dokters nog meer.
2: Oh, je bent zot, jongen.
1: Nee, ik ben niet zot. Wat voor een perverse klootzak zei je eigenlijk?
2: Elise, nu dat onverstaanbare gekerm.
1: Wat was dat?
2: Niet doen! Niet doen!
0: Oh my god. Geef Robin Keijaert alsjeblieft een rol in Thuis. En morgen dus kijken naar het nieuwe seizoen, het 20 na 8 VRT1.

En zeker als je ook een zeer goede song achterlaat in de app van M&M. Want natuurlijk, Throwback Takeover, dat is jouw moment. En veel goede suggesties doorgekregen. Gregory bijvoorbeeld, Rihanna, Take a Bow. Ik zag Leia ook nog Steps aanvragen met Last Thing on My Mind. Ja, toen kwam er natuurlijk die 5, 6, 7, 8. En Jane de Winter, die dacht deze nog eens.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Lotto Arena, hebben jullie zin in een feestje?
0: Op VRT 1 zingt jong en oud mee met de hits van Like Me in Concert. Op VRT Canvas begint de thrillerserie The Veil met Elizabeth Moss. En op VRT Max kan je uren ontspannen met de volledige reeks Time Out. Tot vanavond.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Betere zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Toon Janssens.
8: Waarschijnlijk is het wielerseizoen van Pogacar voorbij. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar, zegt collega Bart Aerts van Sporza.
9: Als het gezond verstand zegeviert, dan moet hij een kruis maken over het WK, over het EK en de rest van het seizoen. We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. Een nek- en rugchirurg, een orthopedist en een sportarts. En zij zeggen allemaal, de combinatie van die 3 blessures, die is gewoon te zwaar. Elk afzonderlijk zou in theorie nog op tijd kunnen genezen en hersteld zijn. Maar ja, door die hersenschudding kan er ook niet onmiddellijk geopereerd worden. Het is ook de vraag, hoe ernstig is die breuk in de nekwervel? Dus die combinatie is gewoon te zwaar.
10: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen.

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT Zomerhit 2026. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. Hanna, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, waren er heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. De Nederlandse spermadonor die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen verwekt heeft. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van sperma en professionele hulp zoekt. Het aantal doden na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen tot 750. Ongeveer 3000 anderen zijn nog steeds vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog steeds overlevenden terug te vinden. In het voetbal heeft Standaard gisteren met 1-2 gewonnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven en springt zo naar de derde plaats. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat nu op een gedeelde vierde plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. En Elise Mertens is er niet in geslaagd om het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Ze verloor in de finale van de Française Paris in 3 sets. Het weer vandaag veel bewolking, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
4: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
5: Wakker worden met de best songs ever. Evelien de Bakker.
6: Op een dag vind je de job van je leven en het is er eentje voor Snoop Dogg. Dus als je werkloos bent op dit moment, blijf hangen. Het is de moeite.

eerste keer op Tomorrowland. Dat was het scenario voor Calvin Harris in de zomer van 2026. Dat ga je nooit meer vergeten. En zo zie je maar, zelfs voor een Calvin Harris kunnen er nog eerste keren zijn. Dit is jouw zondagochtend. Wakker worden met de best songs ever. 7 minuten na 8.

0: hockey.
1: Die frustraties heeft hij wel meegepakt na die verloren halve finale tegen Nederland. Dus de kleine finale, het moest er boenk op zijn tegen Australië. En dat is ook gebeurd. Het brons is binnen op het WK hockey. Die Red Panthers hebben daar zeer goed gedaan. En ook Emma Puvré, die was volledig overtuigd van het team.
2: Ja, dat moest er nog aankomen en ik denk ook wel verdiend. Als je ziet hoe we de afgelopen jaren zijn gegroeid, hoe we hebben gespeeld, hoe we dit toernooi zijn gestart en geëvolueerd zijn door het toernooi, wisten we dat we hier iets konden halen. Dus ik ben heel blij, maar ook heel trots op het team. Ja, tot de laatste seconde hebben wij gevochten om die winst over de streep te trekken. Dus ik ben heel, heel blij.
1: En we zijn ook helemaal trots op onze Red Panthers uiteraard. Als je gisteren naar de Vuelta aan het kijken was of je was het aan het volgen online, dan heb je misschien wel een even grote hartaanval als ik gehad. Ik zat op dat moment met de collega's van MRM pizza's te eten in Mechelen. Ik doe mijn Instagram open en ik zie ineens een gehavende Tadej Pogacar. En ik dacht, amai, wat is hier gebeurd? Want het was een grote val, je hebt het misschien wel gezien. En Wout van Aert die zat er zeer dichtbij.
3: Ja, dat klopt. Ik denk dat hij op de linkse kant aan het opschuiven was. En ja, zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door een oneffenheid in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk het peloton, zijn evenwicht verliest, peloton instuurt en eigenlijk ja, een serieuze koprol maakte. Dus ik kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. En ook twee ploegmaats voor mij die erbij lagen. Dus ja, het was zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit.
1: En een zeer zwaar verdict voor Tadej Pogacar met een hersenschudding, een gecompliceerde sleutelbeenbreuk en ook nog eens een breukje in de nekwervel. Dus dan weet je dat het hoogstwaarschijnlijk einde seizoen is voor Tadej Pogacar. En natuurlijk de Vuelta die gaat doorbollen, de Ronde van Spanje, want vandaag is het de laatste rit van de eerste week, de 9e rit, en die ga je kunnen volgen vanaf 2:30 op VRT1. Nog heel veel meer sport uiteraard om te volgen. Je gaat het allemaal kunnen vinden, het overzicht op Sporza. Maar onder andere, wat ik zeer graag naar doorverwijs, dat zijn onze Belgian Cats die hun laatste oefenmatch voor het WK basketbal gaan spelen, opnieuw tegen Japan. Afgelopen vrijdag was het zeer nipte winst tegen Japan, dus ik gok dat ze er nu volledig gaan voorgaan met overtuigende cijfers. Vanaf 20:40 kan je dat volgen via VRT Canvas. M&M. Make

0: op een dag vind je de job van je leven? California girls, man. Dus als je op dit moment niet in het bezit bent van een job, of je wil gewoon een job switch doen, ja, want dit is nog eens de moeite. Want Snoop Dogg heeft op zijn Instagram een vacature gezet als officiële ijsproever. Het klinkt zeer zalig. En ik denk dat het dat ook is. Want je mag gewoon verschillende flavors all over the world gaan proeven. En je krijgt ook nog eens $10.000 per maand. Insane. Ik weet het. Dus als jij je aangesproken voelt, de Twitter of de X van Snoop Dogg, daar moet je zijn.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ik zat eens op zoek.
7: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate het, KBC. Beweeg

0: en Kesha met Timber. Maar nu heb ik dringend jouw mening nodig.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: En die bepaal jij.
0: Want dit is het moment dat jij mee gaat beslissen over welke songs er terechtkomen in de playlist van M&M Throwback in de toekomst. Gisteren bijvoorbeeld heb ik jou nog eens voorgesteld aan Pitbull, Again That Man, The Legend. Samen met Chris Brown en International Love. Jij mag beslissen of aangeven in de app van M&M. Ik wil die vaker in Throwback horen door Throwback te sturen. En als je dat niet wilt, dan stuur je gewoon vuilbak in de app van M&M. Dus elke zaterdag en zondagochtend ga ik jou een song voorstellen die je bijna niet hoort hier op M&M. En dan ga je die wel misschien in de toekomst terug horen hier in M&M Throwback. Deze keer is er eentje van Britney Spears. En ik ben die de laatste tijd wel redelijk vaak tegengekomen op TikTok, maar in de playlist van M&M niet. Dus mag deze van Britney Spears met de titel Circus vaker terugkomen in M&M Throwback, ja of nee? Als je gaat voor een ja, dan stuur je gewoon even Throwback in de app van M&M en anders ga je voor vuilbak. Ben je er klaar voor? Hier gaan we!

Ga je deze van Britney Spears vaker terug horen in M&M Throwback? Jij beslist. Circus. Ja, het ging redelijk gelijk op. Maar het is onder andere dankzij Hanne de Dameslieber, Julie Simkens en Nathalie de Wulf dat ik toch moet concluderen dat het de positieve richting is gaan uitgaan. De Circus van Britney Spears. Ja, ja. Wie gaat die zeker nog terug horen hier in M&M Throwback? Merci om het te laten weten in de app van M&M. Nu verder met de best songs ever. Uiteraard, want die krijg je hier. Met nu Sigala en Easy Love.

0: met een gitaar. Maar wel zonder haar. En wel bij ons. Wie zou dat kunnen zijn? Je gaat hem zo meteen horen met zijn grote doorbraaksong. Dus ook al teruggaan richting de Nelly's. Maar eerst 8:58. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
1: Ja, het wielerseizoen van Tadej Pogacar is waarschijnlijk voorbij. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. En waarschijnlijk ook een breuk in de nekwervel. En hij heeft een hersenschudding, waardoor dus zijn wielerseizoen er wellicht op zit. De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen verwekt heeft. Hij is gestopt met doneren en heeft professionele hulp gezocht. En de zomer van Oya Lele van K3 heeft de VRT Zomerhit gewonnen. Die prijs is gisteren uitgereikt in Blankenbergen aan Hanne, Julia en Klaasje, die Marten vervangt omdat ze een kindje heeft gekregen. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
0: En voor het weer gaan we inchecken bij Bram. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vertel eens, wat wordt het vandaag?
3: Ja, als je nu naar buiten gaat, dan doet het veel eer aan de herfst denken. We hebben vrij veel wind, we hebben veel wolken ook op de meeste plaatsen. Daar valt hier en daar zelfs wat lichte regen uit. In de loop van de dag gaan er wel wat opklaringen verschijnen, maar toch die wolken die blijven domineren. En de meeste buien die zijn vandaag voor het noordwesten van ons land. Dus daar ga je de paraplu af en toe moeten open doen. Nu, het is wel zacht, dus laat ons zeggen zacht herfstweer. Temperaturen rond 22 graden. Vanavond en vannacht een buien- en onweerszone. Van west naar oost. Dus ja, vrij veel buien, zeker in het westen van het land. Minima van 12 tot 16 graden en nog altijd veel wind. En die wind die is er ook morgen hoor. De ganse dag lang gaan we die heel goed voelen. En het wordt heel wisselvallig met behoorlijk wat buien. Na de middag ook kans op onweer en temperaturen rond 20 graden. Dinsdag dan, dat is de eerste schooldag. Een paar lichte buitjes dan, maar toch meestal droog weer met zon en wolkenvelden en 20 graden. En dan woensdag, donderdag en vrijdag blijven we in dat winderige kwakkelweer zitten. Met af en toe een bui en temperaturen ergens vooraan in de 20 graden.
0: Ik heb gisteren voor de eerste keer een vliesdekentje vastgenomen, terug deze zomer. Ja. En dan denk je, oké, het is zover.
3: Het kan veranderen, het kan ook nog zachter worden in september. Dat kan zeker.
0: Jij gaat het ons vertellen natuurlijk de komende periode. Ja. Dankjewel, Bram.

0: maar. It's like a rain day on your wedding day. And it's free ride when you've already paid. Als jij de song al weet, high five.
1: Coachello! Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: M&M.

0: Wat zou Wannes Lacrosse zeggen als hij Zara Larsson live zou tegenkomen? Heeft dit dus geoefend in Club Kelter?
1: Oh my god, oh my god, I'm good. Hi Zara, I just wanted to tell you that I'm the new sidekick of the fabulous show Club Kelter on M&M. And I also sing. So we're basically colleagues of each other. Do you think we can also be best friends now? I love your outfits, love your music and love Midnight Sun. Goodbye.
2: Nog iets aan toe te voegen?
1: Nee.
2: Nee? Oké. Okay.
1: Nee, en nu? Dat best iconisch.
0: Ja, dat was zeker iconisch. Net zoals haar optreden op Pukkelpop, dat je kan checken via de app van VRT Max. Dit is nog Zara Larsson met Lush Life.

0: summer isn't over yet, dat is correct. Maar wel bijna natuurlijk. Maar een vakantie plannen, dat stopt nooit. Want je weet dat je blijft dromen. En dat je wil blijven plannen uiteraard voor al die volgende trip. Dus ik ga je al een beetje inspiratie geven op deze zondagochtend voor de volgende. Want een paar maanden geleden kon je met M&M Big Trip een reis winnen waarvan je niet wist dat je zo wou scoren. En dat was allemaal samen met Kilroy. Dat waren zotte bestemmingen. Dat was Mexico, dat was Japan en ook Zuid-Afrika. We gaan dus nog eens mee naar het moment dat winnares en vooral ook luisteraar Lotte weet dat het voor haar binnen is.
1: Breng tijdens uw trip dus zeker een bezoek aan...
2: Lotte.
0: Lotte, wat is jouw antwoord?
2: Het Krugerpark.
0: Lotte, ik heb nieuws voor jou en het is goed nieuws, want jij gaat naar Zuid-Afrika. Ja, en het zotste is ook nog dat Lotte eigenlijk nog maar een paar dagen terug is van die zotte trip. Dus we gaan alles inchecken hoe dat daar geweest is bij Lotte, die net terug is van Zuid-Afrika. Goedemorgen, Lotte.
3: Goedemorgen, Evelien.
0: Hey, hey. Oh, nog maar een paar dagen terug van zo'n magische reis. Ja, ik ga gewoon beginnen bij de basis. Hoe was het?
3: Het was echt een fantastische reis.
0: Oké, dat is heel kort verpakt. Maar neem ons eens mee. Zuid-Afrika, hoe lang ben je geweest? Wat was ongeveer de route? Ik ben benieuwd om mee in de safari te stappen eigenlijk.
3: Ja, ik ben 18 dagen in Zuid-Afrika geweest. Onze trip begint in Johannesburg. Daar hebben we het Krugerpark gedaan, maar we zijn in een privaat geweest, zodat je van de baantjes mocht afwijken. Dat is altijd het fijnste, omdat je dan echt op zoek mocht gaan naar de dieren. We hebben daar zelfs ook een wandeling gedaan tussen de wilde dieren. Daar had ik op voorhand wel een beetje stress voor. En dan na onze safari-dagen zijn we dan naar Eswatini gegaan en Sint Lucia. In Sint Lucia daar staat het bekend voor de nijlpaarden die 's avonds het dorp inkomen. Van daaruit zijn we dan verder gevlogen naar Port Elizabeth. En hier zijn we dan op de tuinroute verder gegaan. We hebben ook nog Simonstown gedaan. Dat is, ja, daar heb je de Boulder Beach. Daar kan je dan tussen pinguïns wandelen op strand. En daarna zijn we dan nog naar Kaapstad geweest. Daar heb je uiteraard de Tafelberg bezocht. En daarna ben ik jammer genoeg naar huis moeten vertrekken.
0: Maar ik hoor zoveel. Je hebt zoveel verschillende indrukken gehad. Met heel veel dieren, heel veel avontuur, zo lijkt het mij wel. Is het eigenlijk wel mogelijk om daar een absoluut hoogtepunt uit te halen?
3: Nee, absoluut niet. Je hebt echt de hele tijd andere, ja, zichten. Je hebt op het ene moment heel veel natuur, maar op het andere moment kom je in een dorpje en dat is dan weer heel mooi aangekleed. Ik vond het Tsitsikamma weer heel mooi van het kajakken, maar ja, de Robberg vond ik dan heel, heel mooi weer van natuur. Dat was die een berg die we dan beklommen hebben. Maar ja, langs de andere kant vind ik de safari's dan ook weer heel leuk en ik vind dat heel magisch om te doen, dat je zo dichtbij bij dieren komt, in hun natuurlijk gebied dan. Al moet ik dan wel zeggen, natuurlijk, als je hier in België naar een dierentuin komt, dat natuurlijk wel teleurstelt.
0: Ja.
3: Achteraf. Maar ja, ik kan er echt niet één moment uitkiezen dat mijn top... Het zijn er echt veel te veel.
0: Dat is Zuid-Afrika natuurlijk. Je kan daar zoveel verschillende dingen doen en verschillende invalshoeken tegenkomen. Ik vind het ook zeer leuk, want ik heb zelf een half jaar in Zuid-Afrika gewoond. Maar voor jou was het ook niet de eerste keer in Zuid-Afrika, hè?
3: Nee, klopt. Ik heb ook mijn Erasmus in Zuid-Afrika gedaan. Dus het was heel fijn om nu met mijn zus naar Zuid-Afrika te gaan en dan haar ook een beetje de plekjes te laten zien die ik toen heb al ontdekt.
0: High five, we hebben echt een fantastische Erasmus uitgekozen. Dus het is prima voor een Erasmus. Het is meer dan prima voor een fantastische reis. Dat is meer dan duidelijk. En nu terug met twee voetjes in België, in de realiteit. Jij bent ook helemaal klaar voor een nieuw schooljaar bijna.
3: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Dit jaar mag ik ook alle vakken geven die ik heel graag geef. Dus ik kijk uit naar 1 september.
0: Er wordt afgeteld naar 1 september, naar dinsdag. Maar kijk, ik ben zeer blij om te horen, Lotte, dat jij een fantastische reis hebt gemaakt in Zuid-Afrika dankzij Kilroy. Dikke merci om daar nog even over na te vertellen. Ons hart is mee aan het borrelen en aan het stralen. En dan ga ik jou heel veel succes wensen komende dinsdag.
3: Dank je wel.
4: M&M Throwback.

0: je aan Afrika denkt, dan is deze song toch bijna de meest logische die meteen in je hoofd schiet. Toto en Afrika natuurlijk. Hier in M&M Throwback. 9:03. En straks nog meer goede throwback songs met onder andere een verrassende Miley Cyrus en Maestro Stromae.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
0: Voor die
5: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
0: En voor de
7: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
9: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
13: 14 nieuws.
0: Met Toon Janssens.
14: Het wielerseizoen van Tadej Pogačar is waarschijnlijk voorbij. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding, dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand en meer dan waarschijnlijk is dit ook gewoon einde seizoen voor hem, dat zegt Bart Aerts van Sporza.
15: In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand, maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden en we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben.
16: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen.

0: Oya Lele is de VRT Zomerhit 2026. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. Hanne, Julia en Klaasje namen de trofee in ontvangst. Klaasje vervangt Marte, die onlangs een kindje kreeg. Ze waren er heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
2: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel.
3: Ja, dankjewel allemaal!
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. In Zwitserland is 1 dode en verschillende zware gewonden gevallen. Of zijn dus verschillende zware gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau in het noorden van het land. De politie heeft de omgeving nu afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Want het is niet duidelijk of de schutter al gevat is. De Aarau Rave is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden ongeveer 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Er zijn nu al 750 mensen gestorven na de zware modderstroom in Nepal. Ongeveer 3000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog steeds overlevenden terug te vinden, maar die zoektocht verloopt moeilijk. Nepal heeft nu wel teams uit het buitenland toegelaten om te helpen zoeken, vooral voor reddingsoperaties in tunnels, vertelt deze Vlaming die ter plaatse is.
4: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
0: Het weer vandaag veel bewolking, temperaturen tot 23 graden, morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
5: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
6: Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
7: Lore laat weten dat ze nu al aan het wachten is op 10 tot 10. Dat is nog een klein half uurtje, Lore. En ondertussen nog eentje uit de teams hier van Rihanna.

0: Amai, veel te lang geleden dat ik die heb gehoord. I know. Daarom hoor je hem hier in Eminem Throwback, Rihanna. Met SNM. Afgelopen week nog aanwezig in de ING Arena. Dat is natuurlijk als support voor haar man A$AP Rocky. Goedemorgen. Dat ze maar snel ook terug op het podium staat. Maar echt zo voor een deftige concerttournee. Een throwback Rihanna concerttournee. Ja, daar droom ik wel van, om heel eerlijk van te zijn. 8:08 op jouw zondagochtend. Het is een grijze zondag. Het gaat een redelijk natte zondag ook worden met momenten. Dat heeft Bram daarnet nog verteld. En je weet ook dat je een redelijk vochtig richting de 1 september gaat gaan. Dus die regenjas die mag zeker in de buurt blijven, ook voor de komende dagen. Het is ook een zondag waarop ultra-atleet Mathieu Bonne terug iets spannends gaat doen. Want die gaat normaal gezien vandaag vertrekken richting Italië. Want die gaat een poging doen om het wereldrecord longest non-stop ocean swim te verbreken. Insane wat die man allemaal doet. Als je dat eens opzoekt. Allee, of opzoekt al die records dat hij al heeft. In januari bijvoorbeeld heeft hij nog zo staan basketballen, echt vrijworpen gedaan, 24 uur lang. En dan heeft hij 22.118 keer in de ring gegooid. Mijn polsen doen er pijn van als ik het zie. Een glimlach krijg ik wel als ik kijk naar de winnaar van VRT Zomerhit. Je hebt het daarnet ook wel gehoord in het nieuws. Het is voor K3 met de zomer van Oya Lele. Dus de opvolger van Pommelien Thijs en Atlas is bekend. En het coole is gewoon dat het al voor de vijfde keer is dat K3 wint. In 2016, dus exact 10 jaar geleden, was het nog met Ushuaia. En als je dan het lijstje ziet, ook van vroeger in 1999 was het met Hea Mama. In 2000 met Alle Kleuren. 2001 met Tele Romeo. Dus het is echt wel bijzonder. En ook wel, omdat natuurlijk bij 10 jaar geleden met Ushuaia, dan was K3 toen nog echt met Klaasje, Marten en Hanne. En nu is natuurlijk het feit dat Marten met zwangerschapsrust is. Dus Klaasje vervangt haar. En nu is het terug prijs voor K3. En dat moet wel even binnenkomen voor Klaasje.
1: Ja, het is echt een beetje onwerkelijk eigenlijk. En zoals je zei, in 2016 wonnen we hem al een keer. En dit is wel echt heel bijzonder dat ik speciaal nu, in dit jaar, dit nog een keer mag meemaken. Dus overweldigend.
0: Als je het gemist hebt, geen paniek. Je weet, de app van VRT Max, daar moet je zijn voor alles. De leukste podcast, de leukste series, de leukste films. De radiozender uiteraard. Maar ook om VRT Zomerhit te herbekijken.

Het was zeer heftig nieuws dat is binnengekomen deze week. M&M. M&M Throwback. Het overlijden van Dolly Parton, die onder andere kent van Jolene en 9 to 5. En heel veel reacties zijn natuurlijk niet uitgebleven. Zeer logisch natuurlijk. De muziekwereld staat echt op zijn kop. Dat is echt, ik kan het niet anders benoemen. Bijvoorbeeld rapper Eminem die heeft een brief gedeeld van Dolly Parton die hij in 2022 van haar heeft gekregen toen ze allebei waren opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Beyoncé die heeft online dan gezet van Dolly Parton, ze was werkelijk uniek. Jij was de barometer, gedurfd en briljant. Shania Twain die heeft dan weer laten weten, ik ben echt mijn mentor kwijt op dit moment. Kelly Clarkson die herinnert Dolly vooral iemand die ervoor kon zorgen dat iedereen zich echt speciaal gezien en welkom voelde, alsof je al jaren bevriend met haar was. Dus echt, heel veel reacties zijn binnengekomen. Er staat trouwens op 14 Nieuws een zeer mooi en uitgebreid artikel met alle reacties uit de muziekwereld, maar ook politieke wereld, overal ter wereld. Dus je moet het zeker maar eens gaan checken. En natuurlijk, wie daar ook tussen staat, dat is Miley Cyrus. Dat is Dolly Parton, haar metekind. En ze schrijft online, het gevoel mijn tante Dolly te verliezen gaat veel verder dan wat ik kan delen en wil delen. Want natuurlijk heel veel dierbare momenten waren privé. En die gaan ook daar blijven, achter het podium, onder alle glamour en tussen onze harten. Maar ik weet, ik heb een engel aan mijn zijde en die heb ik nu voor altijd. Het is natuurlijk, ze deelde de passie voor zingen. En ze hebben bijvoorbeeld ooit samen ook Wrecking Ball gebracht.

zeer mooi moment dat Miley Cyrus absoluut zal koesteren.

0: again.
1: Er wordt genoten van M&M Throwback, zelfs in Spanje, want Mathieu die stuurt goedemorgen, zalig wakker worden met M&M. Groetjes van Ampuria Brava in Spanje. Groetjes terug vanuit België met regen.
2: Nog voor je kan denken,
3: pas op voor die een borduur.
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en 5, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: echt al verschillende levels qua surprise.
1: M&M Throwback.
0: Maar ik vind echt wel dat Taylor Swift het hoogste latje heeft aangeraakt op dit moment. Want ze ging eigenlijk gewoon een interview doen rond de Grammys. En wat heeft ze uiteindelijk gedaan? Een volledige verrassingsmedley aan de piano gebracht van meer dan 5 minuten. Want het is echt insane. Ze heeft eigenlijk een soort van deep dive ook gedaan over haar carrière van de afgelopen meer dan 20 jaar. Hoe ze juist een nummer schrijft. Hoe dat ze eigenlijk de verschillende lagen in haar leven een beetje heeft proberen uitleggen. Dat doet ze in haar songs natuurlijk. Dat weet je als je haar volgt. Als je die teksten ook zeer goed beluistert. Daar zit zoveel in. En dat zijn natuurlijk ook verschillende eras van zichzelf. En hoe ze veranderd is doorheen de jaren. Sorry, dat was even moeilijk. Die medley, ik zeg het, het is meer dan 5 minuten. Maar ik heb er misschien wel het beste stukje even uitgenomen.

0: 10.
1: Tot 10 uur gaan we met de beste songs van 2010 tot eind 2019 richting 10 uur inderdaad. Met nu snelle
2: M&M. Evelien de Bakker.
3: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden, rapper?

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: van 10 tot 10 met Snelle en Reunie. En natuurlijk ook met het nieuws dat Snelle voor de eerste keer papa gaat worden. Samen met zijn verloofde sterren, dus kun niet wachten.
1: Oh, mijn zalige pad hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunchgarden.
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.

Er zijn heel veel momenten waarop je volledig overtuigd kan zijn van Ellie Goulding. Dankzij Love Me Like You Do bijvoorbeeld. Ook On My Mind, Powerful. Burn was ook een zeer goede song. En natuurlijk ook Die Lights. Dat was echt het grote begin voor Ellie Goulding. In het begin van de teens.

Er is een update over Tadej Pogacar. Je weet het, gisteren is hij zwaar gevallen in de Vuelta. Maar hij heeft een foto online gepost. Echt rockstyle-achtig. Vanuit zijn ziekenhuisbed met het nummer Staying Alive bij.

0: met de best songs ever. En het laatste half uur met Eminem Throwback is dat zelfs nog beter. Met alleen maar songs uit de teens. Straks vanaf 10 uur is er jouw Ultra Top 50 met Fabian Hermans. Maar nu krijg je nog deze hier in 10 tot 10. Een beetje rustiger in het begin toch, met James Bay. Dit is Hold Back the River. Goedemorgen.
1: Try to keep you close to me. But life got in between. Try

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
6: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
7: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
8: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Een zeer goeiemorgen. Het is 10 uur.
10: 14 uur.
9: Met Toon Janssens. Er is iemand doodgeschoten op een rave in Zwitserland. In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is niet duidelijk of de schutter al gevat is. De Aarau rave is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden zo'n 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Uitbaters van krantwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de Bbox-automaten. De overkoepelende organisatie van de krantenwinkels Perstablo is daar niet blij mee.
11: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen. Ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
9: De Nederlandse spermadonor die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen verwekt heeft. 11 van die kinderen zouden in België geboren zijn. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met doneren van sperma en professionele hulp zoekt. Het weer. Vandaag veel bewolking. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En dan temperaturen tot 21 graden.
12: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
13: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
12: Fabian Hermans.
14: Long time no see. Ik ben zo excited om vandaag met jou door de beste hits van Vlaanderen te gaan. Maar eerst het archief nog eens opentrekken van vorige week.
12: 3.
14: It was not me, it was another. Die stond op 3 met het aanstekelijke Talk to You. Zijn stem is net als zacht schuurpapier in deze Kingdom of Fear. En zijn haar ligt altijd goed, want het is Cameron Whitcomb.
12: 1.
14: Ik weet al niet meer wie het WK gewonnen heeft ondertussen, maar op muzikaal vlak is Shakira de grote winnaar met

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
1: Niels de Stadsbader.
0: Gewoon door er te zijn.
1: Zet jouw ochtend in vuur en vlam, liever. We zijn eraan begonnen. Goedemorgen. Het is al even geleden, maar nooit ver weg, dat je de Ultratop met mij, Fabian Hermans, Fabske van een FM, hoorde. Nu kan ik dus ook met grote trom onthullen dat dit voor de rest van het seizoen zo zal zijn. Verlassen. Goed toch? Iedere zondag hebben we dus een vaste afspraak om 10 uur om eens te kijken naar wat Vlaanderen allemaal luistert. Online, op de radio, op TikTok, de rest van de socials. We houden dat hier allemaal bij en rekenen dat mooi uit. En dan geven we jou een lijst van 50 beste hits. Nummer 1, die hoor je om 1 uur ongeveer. Allee, net iets ervoor. Dus blijven luisteren, zou ik zeggen. De zomerhit gisteren was ook ontzettend spannend natuurlijk. Ik dacht eerlijk gezegd dat het echt naar Aaron Blommaert zou gaan. Dat was gewoon mijn voorspelling. Maar uiteindelijk is K3 ermee gaan lopen.
2: De winnaar is de zomer van Oh Ja, Leven, K3!
1: Met de zomer van Oh Ja, Lele winnen ze voor de 5e keer zomerhits.
3: Neem me nog 1 keer mee naar die bloedhete zomer van Oya Lele.
1: En daarmee evenaren ze dus het record van Belle Perez, dat tot nu toe de zomerhit Queen was. Het is heel, het is straf. Ze hebben het nog, K3, ze doen het. Maar staan wel niet in de Ultra Top 50. Misschien volgende week. Maar nu sowieso Laura Tesoro op 49 met Plastic Paradise.
4: 49.

misschien niet de zomerhit, maar wel een zeer sterke zomersong. I'd love to be in love. En ik moet misschien een kleine rechtzetting doen. Ja, kan gebeuren. Ik heb daar juist gezegd dat er iets niet in de lijst staat. Maar er zijn al een paar heel oplettende luisteraars in de app die toch al hebben gezegd van, ben je zeker? En misschien ben ik niet zeker. Dus ik ga nog extra verwarring zaaien. Dat is het leukste eigenlijk om te doen in de Ultratop. Kijk, kan gebeuren. Maar dat is misschien voor straks. Straks. Staat K3 er wel in of niet? That is the question for today. De zomerhit van 2026 dus. Maar voor we verder gaan met die lijst, moeten we toch eens even kijken naar nummers die er niet meer in staat. Want we hebben een eerste soort van nieuwe in de lijst. En dan gaan we altijd eens kijken welke er helaas zijn uitgegaan. Deze week nemen we afscheid van...

0: Pomelie Thijs met Atlas eruit, jammer. Harry Styles ook zeer jammer natuurlijk. Maar uit het oog is niet uit het hart, dat zeggen we altijd. Want het kan wel eens gebeuren dat een song gewoon terug in de lijst komt. Zoals deze eigenlijk. Mr. Sam Goris, het is echt zomerhit-teamed. Die komt gewoon even terug. Ze noemen dat ook een re-entry in het vakjargon. En zijn song die heet Rak. En het, ja, ik ga hem gewoon zelf even laten vertellen waarover het eigenlijk gaat.
1: Als je een schoolverwoording proberen, hè, maar algemeen Nederlands, ik ga mijn best doen. Wanneer dat je bijvoorbeeld zo, ik kan dat vergelijken met een bungee jump.

0: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.

0: Hey meisje, Adon met de enige. Ach, de zin die erin komt. We varen op een situatieschip, maar er is nog lang geen land in zicht. Pure poëzie. Maar nu vaart hij eerder richting de uitgang, want hij is 18 plaatsen gedaald. Oh damn, Adon. Maar kan gebeuren. Een song die er wel opnieuw is ingekomen. Allemaal dankzij Zomerhit waarschijnlijk. Dat zijn ook mensen met een boot. Gert Verhulst en James Cook. Die hebben Mati Wodo gemaakt. En ik heb pas heel laat ontdekt dat dat staat voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Ik dacht ook van, ja, misschien gewoon zo een gek woordje. Ik weet, Gert Verhulst bij K3 vond het ook altijd wel eens leuk om van die anders woorden te gebruiken. I don't know, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar bon, deze komt dus terug binnen op 44. Mati Wodo, we halen de ambiance nog eens terug boven.
1: 44.
0: En doe ze nog eens vol.

Gert en James met Madi Wodo. Het gaat dus over een hele week die je moet doorstaan om toch eindelijk tot het weekend te geraken. Een soort ode aan het weekend. Laten we het daarop houden. Maar in ieder geval, het weekend is bijna voorbij. Het is zondag vandaag. De zomervakantie is bijna voorbij. Dus met deze beats moet je genieten. De Ultra Top 50. Laat vooral eens via VRT Max weten waar je bent, wat je doet. Bram uit Isegem, die is al helemaal klaar voor K3, de zomer van Oya Lele. Maar de vraag is nog altijd, zit hij in de lijst of niet? Ja, je ontdekt het straks allemaal. Maar we gaan gewoon verder naar nummer 43 in die Ultra Top 50. Moving the Sun. Dat is ook een goeie.

Jamaican Bam Bam. 6 plaatsen gedaald en nu dus op 42. Bruno Mars. Nog altijd een gemis dat ik zijn Romantic Tour niet gezien heb. Maar misschien jij wel. En dan ben ik een klein beetje jaloers. Hij gaat nog naar Nieuw-Zeeland, naar Australië. Blijf maar uitbreiden. En nu ook 6 plaatsen gestegen met I Just Might.

0: plezier en make-up date is terug.
1: Dus wat gaan we nadoen?
0: Hé, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere, ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up date.
3: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed in Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: M&M.
4: Ultra top 50.

Milk Inc. Het is echt een zomerhituurtje. Dit eerste uur van de Ultra Top 50. Oh, we hebben al zoveel gehad. We hebben Gert en James al gehad. We hebben zelfs Sam Goris het feestje al doen compleet maken. En het is nog niet gedaan, want we hebben nu Madison van Milk Inc. Die stonden op een 39. Ja, het blijft maar gaan. Bazaar komt er ook nog aan. Camille. En misschien nog een secret zomerhit. Guest. Wie zou dat worden? Wie zou dat worden? Maar nu gaan we sowieso verder. Toch even international. Het WK is al een klein beetje ver weg achter ons. Maar Shakira, die laten we nooit achter ons. Nu wel, met haar niet-WK-nummer, maar Zoo op 38.

0: 3 plaatsen gezakt en nu dus op 36. Ik ben dit uur van de Ultratop begonnen met een kleine leugen. Ja hoor. Of noem het misschien eerder een vergissing. Want ik zei vol confidence van ja, K3 staat er helaas niet bij. In de Ultratop, nee, zit er niet in. Toen waren er al een paar mensen die toch even zeiden van oef, ik denk dat je daar een klein beetje verkeerd bent, Fabian. Allee, allemaal leuk en wel. Maar K3 staat er wel bij. Nu ook zomerhit gewonnen. Voor de 5e keer met de zomer van Oyalele.
1: Ja, de zomer van Oyalele van K3.
2: Ultratop 50.
3: M&M.
2: 35.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden.
6: Een heel erg goedemorgen. Het is 11 uur. Krijg je van Toon Janssens. En die komt er zo meteen aan, hoor. Het is even geduldig wachten. Op Toon, take it away.
7: De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd. Vooral door de hoge wind of de felle wind komt dat. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ook vannacht is de wind sterk blijven waaien en de brandweer moet er dus permanent stand-by blijven. Er zijn vandaag opnieuw zo'n 80 brandweermensen op het terrein. Ze krijgen hulp van zo'n 30 Duitse brandweerlui, 5 Duitse brandweerwagens en ook een Duitse politiehelikopter om vanuit de lucht te blussen. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen, vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en een risico voor burgers. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
8: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
7: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. 1 persoon raakte daarbij gewond. Er is ook schade aan 2 gevels. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. En nog in Brussel in Koekelberg is er gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen 2 mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is gevlucht. En in Nederland doet de politie onderzoek naar een livestream op TikTok waarop een steekpartij te zien was bij het Centraal Station in Amsterdam. Een TikToker streamde gisteravond hoe hij aan het luchtboksen was. Plots kreeg hij dan ruzie met een groep mannen waarna er klappen vielen en mogelijk stak de TikToker dus ook een van de mannen. 4 mannen raakten gewond, 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. Intussen ligt enkel nog de 43-jarige TikToker zelf in het ziekenhuis. Hij is ook opgepakt. Het weer vandaag veel bewolking, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan. M&M.
9: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
10: Fabian Hermans.
6: Het is zondag, je mag het beest even naar buiten laten. Het kan, het mag. Move like an animal. En dat met Cat's Eye.

0: Ultra Top 50 is gewoon gestart met Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini. Oh, zo goed. Maar een van de belangrijkste hits uit deze lijst, gewoon, het komt eraan, namelijk de hoogste nieuwe. We hadden nog eentje nieuw over. En dat is natuurlijk de hoogste nieuwe. Komt direct binnen op 32, dus sowieso een knappe prestatie. En het is ook de big hit van deze week.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de Ultra Top 50.
0: Daar heb ik het natuurlijk over. Sienna Spyro, echt up-and-coming talent. Ik heb ze dit jaar nog gezien in Brussel, in de AB, voor echt zo'n intiem, smal concert. Wat geweldig is, AB is zo'n leuke zaal. En zelf was Sienna Spyro ook helemaal overtuigd van Brussel. Ze heeft hier mosselen gegeten, ze is een ijsje gaan eten, een wafel, alles erop en eraan, frietjes. En ze zegt dat Brussel echt een ondergewaardeerde stad is. Maar ik heb het gevoel dat misschien is dat gewoon omdat we een beetje biased zijn, dat artiesten altijd wel vrij positief zijn over het Belgische crowd. Zo Zara Larsson, die is dan ook helemaal viraal gegaan met onze dansjes daar. Iedereen is dat nu ook aan het nadoen, hè, dat iedereen een dolfijn doet. En Sienna Spyro is zo enthousiast dat ze zelfs volgend jaar ook terugkomt, dan wel in een grotere zaal. En ik snap het helemaal. Het zijn grote verwachtingen, dat zeker. Met nu ook Great Expectation. Komt dus binnen als de hoogste nieuwe op 32.
2: Ontdek je hier op M&M.

En Clean David Guetta hit liever met Jenny from the Block. Jennifer Lopez komt deze week op 31. Dat wil zeggen dat ze toch één plaats gestegen zijn tegenover vorige week. We gaan gewoon goed hard verder met de Ultra Top 50. 30 zitten we momenteel. En dat is voor Just Dee feat. Sam Harper en Just A Little. 9 plaatsen omhoog. Toch ook een goede prestatie.

0: mijn ochtendmens.
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
5: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Lotto, omdat het kan.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Een receptje met vis?
11: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
10: Oh, zalm in papillot chique pas cher.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: M&M Ultra Top 50 29.
13: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Eppa, 7 plaatsen erbij voor My Oh My, een song die vaart zoals een feestboot in Ibiza. Net zoals deze ook, het feest stopt niet. Ed Sheeran en Martin Garrix hebben samengewerkt en Repeat It uitgebracht. Topschijf trouwens. Ed Sheeran, toen dat dit uitkwam, liet ook even weten dat hij zijn muziekcarrière overweegt om op pauze te zetten. Omdat hij zich toch op zijn vaderschap wil richten. Hij heeft daarvoor tijdens zijn grote Mathematics Tour zijn gezin al moeten verhuizen naar LA om dichterbij te kunnen zijn. Dus het is wel belangrijk, ook voor van die gigantische popartiesten, om toch die balans te hebben tussen werk en gezin. En dat er belangrijk prioriteiten zijn, ook voor een gigantische $1 million zanger zoals Ed Sheeran natuurlijk. Maar ik denk voor iedereen, werk en privé, een goede balans, beter kan het toch niet. Nu met Repeat It samen met Martin Garrix.

hier juist een nieuwsje binnen van Joni. Die zegt, oh my god, Somber komt misschien naar België binnenkort. Hij zou blijkbaar zijn tour aankondigen in Europa. Wel, Joni, we houden het allemaal goed in de oog. Want ik zou nu wel eens heel graag een keer willen gaan. De vorige keer heb ik het natuurlijk weer gemist. Zoals alles altijd, verdorie. Maar we zitten ondertussen al in de helft van de Ultra Top 50. Het gaat goed hier vandaag. En dat op jouw laatste zondag van de vakantie. Enfin, je hebt morgen nog wel een dag natuurlijk. Maar hoe vul jij die in? Wat doe je vandaag? Heb je daar stress voor? Ben je gestresseerd om terug naar school te gaan? Of kijk je ernaar uit? Of heb je misschien zoiets, ik moet gewoon gaan werken hoor. Ik weet niet over wat je het eigenlijk hebt. In ieder geval, het begint altijd zo. De wereld start toch terug een klein beetje op. Dat is toch gewoon zo. Laat het gewoon eens even weten. Drop het in de chat via VRT Max. En dan doe ik ondertussen even mijn schietgebedje. Dat vooral voor Bibi Rexha en Faithless. Want die hebben deze week 8 plaatjes minder. Ja, toch. Een beetje gezakt. Dat is oké. Zometeen komt ook de langstgenoteerde eraan. Maar eerst dus New Religion.

0: Baby Rexha en Faithless. Ben je klaar voor het nieuwe schooljaar? Of laten we het er misschien nog niet te veel over hebben? Wel, met Taxeel, als ik het juist uitspreek, sorry als ik het niet juist uitspreek, die is helemaal klaar voor school. De vakantie is een beetje beu. En snap ik ook wel, als zo lang vakantie is, je wilt mensen terugzien. Je hebt misschien tijd of nood aan een klein beetje regelmaat opnieuw in je leven. Het kan allemaal en dat brengt school wel. Tot dan het eerste huiswerkje eraan komt en dan denk je van, weet je, laat die vakantie maar terugkomen. Maar rol er sowieso rustig in. Wie er toch al even rustig aan het inrollen is of gewoon hier is om te blijven, is Olivia Dean. Oh, wat een madame. I love her so much. Ik wil die ooit echt ook eens... Ik zeg hier over iedereen, elke artiest, denk ik. Ik wil die kei graag eens live zien. Maar deze, amai, performance top. En staat dus als langste van allemaal momenteel in die ultra top 50. 43 weken is al bij ons. Dat zijn ongeveer 301 dagen. Ongeveer, wat is dat hier, 9 maanden en 3 weken. Allee, bijna 10 maanden. 83% ongeveer van een jaar. Nog 9 weken tot een volledig jaar. Zie, voilà, om een klein beetje de mathematics te doen. En bij een zwangerschap is 43 weken uitzonderlijk lang. Dat is 3 weken voorbij de gemiddelde uitgerekende datum van 40 weken. Ik heb geen idee wat dat wil betekenen, maar ik heb het gewoon opgezocht hoeveel het betekent. 43 weken. Ja, je snapt het wel. So easy to fall in love, dus Olivia Dean. Let's go.
1: 24. I could

0: Koen vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour. Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: M&M. Ultra Top 50.
4: Twintig.

cowboy. Ella Langley met Shoes in Texas. Wel 4 opnieuw gedaald. Maar dat is jammer, want het is echt wel een aanstekelijke song. Love it. Alex Warren is een hitmachine. Zijn nieuw album is nog maar net uit. Deze is er ook eentje van. Emerald Eyes. Oh.

Het heet Wild Child. En het gaat er vooral over, ja, Wild Child, zo werd hij vroeger genoemd door zijn vader, omdat hij nogal een Wild Child was, met van dingen springen en rollen, bollen en alles uitsteken. Maar het album heeft ook wel echt heel veel diepgang. Alex Warren verloor zijn beide ouders. En er zit ook een stukje in waarin je de papa hoort. En ik moet zeggen, ik heb het niet droog kunnen houden. Nee, het was echt... Er komt ook een prachtig nummer na, maar je moet maar eens luisteren. Nu in ieder geval op 21, Passenger van Alex Warren. Dat is toch één plaatje gestegen tegenover vorige week. 21.

0: bij de 10 finalisten van Zomerhit. Wat een jaar, wat een prestatie. De sterkste stijger komt eraan, 22 plaatsen gestegen. Zo zot.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
0: Keigo met Take Me Back op 18.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Een goedemiddag, het is 12 uur.
3: VRT Nieuws.
4: Van Toon Janssens.
5: Er wordt geprotesteerd tegen drugsgeweld in Brussel. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen naar de verschillende schietpartijen, vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers gevaar. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
6: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld. En toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
5: Nog in Brussel in Koekelberg is er gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand gelopen zijn. De dader is gevlucht. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie intussen wel weer onder controle, maar er blijven wel nog zo'n 80 brandweermensen op het terrein. Zij krijgen ook de hulp van een 30-tal Duitse collega's. De IJslanders willen geen gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar de tegenstanders halen het dus heel nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment wel al heel nauw verbonden met de EU. Dat zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
7: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
5: Het weer nog. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
3: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
8: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Fabian Hermans.
4: Het laatste uur van de Ultratop, die sprint, de race naar de finale, maar vooral de populairste hits van het moment op 17, DJ Licious.

Je bent maar zo jong als je zelf denkt. Voor altijd jong dus. DJ Licious en Milo. Wel 9 plaatsen gedaald, wil zeggen, uit die top 10 gebonjourd. Maar dat kan gebeuren. Soms is het met ups en downs in die Ultra Top 50. Maar nu gaan we alleen maar up naar nummer 1. Dat hoor je net voor 1 uur. Wat je ook aan het doen bent op dit moment, waar je ook bent. Zoals Marilou uit Wommelgem, die zegt zelf, ik vind M&M een super toffe radio, dat is heel vriendelijk. En gaat dinsdag naar het eerste middelbaar. Oeh, spannende tijden, denk ik. Allee, zo een nieuw begin kan altijd wel leuk zijn. Maar wij gaan hier goed verder. Maxime en Babette zijn geen zomerhit geworden, maar staan nog steeds in die ultratop. Wel 4 plaatsen gedaald en komen zo terecht op 16. Met hun prachtige duet. Hoe dan ook... Let's go. En zometeen nog eens Sienna Spyro.

Prachtige song, Material Lover van Sienna Spyro. Speciaal voor The Devil Wears Prada 2. En gaat vooral over dat je echte dingen wilt. Je wilt iets kunnen aanraken. Want in de film gaat het ook over social media en hoe het eigenlijk magazines en zo terug overneemt. Of ja, aan het overnemen is. Magazines aan het verdwijnen zijn. Zowat de boodschap van de film. Zo teruggaan naar het vastneembare, het echte, hetgeen dat nu en hier is. Material Lover dus. Net zoals Bruno Mars met On My Soul.

0: Nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute superdringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
14: M&M.
15: Ultra Top 50.

Geen vertraging bij haar training in ieder geval. Ze gaat goed. 9 plaatsen gestegen en nu dus op 12. En het is echt van de goede vibes. De dopamine hier vandaag in die ultratop. Want we blijven op die sunny, sunny songs. Nu Jelly Roll. Ook weer 2 plaatsen gestegen. En zo dus op 11. Met I'm Good.

jelly roll. Wat een grij ook in zijn stem. I'm good, I'm good. We zitten aan nummer 10 in de Ultra Top 50, maar we gaan nog eens even kijken terug hoe het nu weer vorige week zat.

0: 2.
1: A No Fear, Cameron Whitcomb is hier. Zijn stem snijdt echt als zacht schuurpapier. En stond op 2.
0: 1.
1: Het WK lijkt al zo lang geleden, maar toch blijft ons Shakira nog even bij ons.

blijf gaan. Het is bijna 12:30. Het is heel erg rustig op de baan, maar op de E40 naar Frankrijk is het toch een klein beetje opletten voor files op de afrit in Adinkerke. En dat is het eigenlijk voor nu. Dus ik ga rustig, veilig verder rijden. En wij gaan veilig en rustig, maar toch een beetje harder verder met die Ultra Top 50. Hier hebben we nog eens Somber. Met echt, ik vind het toch een prachtig nummer. Ook heel relatable en het snijdt ook wel diep, om het zo te zeggen. My Body Isn't Ready gaat ook echt over je eigen lichaamsbeeld. En vooral wat effect dat kan hebben op bijvoorbeeld datingleven. Op relaties tot andere mensen. En Somber is iemand, een hele grote mens. Maar dat is ook iets dat voor mensen ook echt voor onzekerheid kan zorgen. En daarover gaat het dus in My Body Isn't Ready nu in jouw Ultra Top 50.

Summer mocht inderdaad best hoger. Is gewoon blijven staan op 9. Nu, Teddy Swims heeft toch wel 4 plaatjes moeten afgeven. Is ook wel echt een hitmachine. Net zoals Jonas Blue komt er zo meteen aan. Maar eerst Mr. Know-It-All op 8.

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar jessekes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: M&M. Ultra top 50.
6: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn.
7: 6.
6: Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: deze Joor. Nog steeds op zoek. Maar belangrijk, dat is veilig. Om te weten waar de nooduitgang is. Hup, en het is gedaan ook, ze. Oké, guys. My god, die Ultra Top 50, die gaat snel, die gaat rap, die gaat heet. Want we zitten al aan die top 5. Wie denk jij? Wie denk jij dat er deze week op 1 staat? Shakira is zo sterk. Stond vorige week op 1, maar toch al even. Maar zou het deze week anders zijn? Ik kan al meegeven dat er iets is veranderd in die top 5. Want soms kan die ook gewoon exact hetzelfde zijn of bijna hetzelfde als de week ervoor. Maar de eerste verandering die zit al op 5. Want daar zit nu...
1: 5.
0: Nummer 3 van vorige week. Another en 45 Ultra. In de Ultra Top. Met toch wel het aanstekelijke Talk To You. Maar wie denk jij dat vandaag top 1 gaat bereiken? Wie denk jij dat nummer 1 is en naar huis gaat met die trofee? Laat het weten via VRT Max. Maar eerst dus...

0: uit de top 3 gebonjourd met Kingdom of Fear. En dat allemaal dankzij Miss Tay-Tay, Taylor Swift. Binnenkort kan je thuis de nieuwste Toy Story kijken, Toy Story 5, op Disney+. Maar nu kan je genieten van de song van die film. 11 plaatsen gestegen voor I Knew It, I Knew You.
1: 3.

Taylor Swift. Met haar gezellige song. Ik vind het ook een gezellige song. Het is tijd voor nummer 2 in de lijst. Welke zal het worden? Als je 2 weet, weet je 1 ook. We hebben nog Shakira. En we hebben ook nog Aaron Blommaert en Zoe Levi. We gaan het samen ontdekken. M&M. Oké, nummer 2 is voor de net niet zomerhit van dit jaar.

0: 50. En zo weet je natuurlijk nummer 1 in jouw Ultra Top 50. Ze is niet te verslaan. Nu voor een 9e keer op 1 doen we er volgende week een 10e bij. Dat ontdekken we dan. Ik wens jou sowieso nog een hele prettige namiddag. Dat met Alexandra Gazzina zo meteen. Maar eerst Shakira Shakira en Burna Boy. Let's go.
1: Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.

0: Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt u uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar.
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
5: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas. De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
6: Goedemiddag, het is 1 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Tony Janssens.
8: Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastingsinspectie heeft het afgelopen jaar 447 zogenoemde hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem. Bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat gewoon. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is in ons land verboden. Omdat daarbij vaak niet gecontroleerd wordt waar het geld vandaan komt of waarvoor het dient. En dus maken ook criminele en terroristische organisaties er gebruik van. Het aantal opgespoorde dossiers is in 1 jaar verdrievoudigd. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen, vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers gevaar. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
9: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
8: De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie nu wel onder controle, maar er blijven nog zo'n 80 brandweermensen op het terrein en zij krijgen ook de hulp van een 30-tal Duitse collega's. De IJslanders willen geen gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar de tegenstanders halen het dus heel nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment al wel nauw verbonden met de Europese Unie, zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
10: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
8: Het weer vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
7: M&M.
6: Het is de laatste zondag van de zomervakantie en jij gaat er het beste uit halen met Sabrina Carpenter zometeen. Eerst Cyril. Welkom.

Sabrina Carpenter met Tears. Misschien is het vandaag ook een zondag met een traantje voor jou. Want de zomervakantie vliegt veel te snel voorbij. Het is 30 augustus, morgen 31 augustus en dan dinsdag 1 september. Dat maakt van vandaag de laatste zondag van de zomervakantie. Ik wou dit gewoon één keer hebben gezegd en nu gaan we daar vooral niet meer aan denken. Jij en ik gaan samen keihard genieten van deze zondag van het weekend. Jij en ik worden vooral ook weekend buddies dit seizoen op zaterdag en zondag. Kijk er keihard naar uit. En nu is Henri PFR er voor jou. Die gaat ervoor zorgen dat de zomer zeker nog lang

0: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

Land of Love in Torhout. En Nina Black, nu met I Don't Know. Charlotte Verressen, 19 jaar uit Braschaat, stuurt goedemiddag in de app van M&M. Ook een hele goede middag voor jou. En dan is er ook nog een berichtje van Lune. En Lune vraagt, hey, zou je alsjeblieft mijn mama een gelukkige verjaardag willen wensen? Want ze wordt 47 jaar. Groetjes, Lune. Ah, wel, maar absoluut, heel zeker. Een zeer, zeer, zeer gelukkige verjaardag voor de mama daar. Hey, opa, met een feesttoeter. Die mag niet ontbreken uiteraard als er iemand jarig is. En ook gewoon gelukkige verjaardag aan iedereen die jarig is vandaag. Thomas Verhoeven, 23 jaar, stuurt, ik ben net wakker. Goedemorgen, om 1:20. Dat is helemaal oké op een zondag in de zomervakantie. Thomas laat weten, ik ben net wakker na Maanrock gisterenavond. Het was een wild feestje. Ik heb het laat gemaakt. Snap ik. Er was ook een M&M stage trouwens gisterenavond op Maanrock. Ik was er zelf niet bij. Ik heb er een vroege avond in mijn bedje van gemaakt. Maar ik heb wel heel toffe dingen gezien op socials. Veel mensen die aan het feesten waren. Het plein dat echt bomvol stond. Ook al was het pijpenstelen aan het gieten. Love it. Misschien moet jij ook nog een beetje bekomen na een wild feestweekend op jouw zondag. Of na gewoon een wilde zomer van heel veel activiteiten. Bekomen doe je nu met Måneskin, The Loneliest. M&M.

Theo Cruise met Dynamite. Het is op zijn zondags op de weg niet te druk. Wel op enkele plekken nog opletten. Op de E313 bijvoorbeeld van Antwerpen naar Hasselt sta je 25 minuten in de file van Randst tot Massenhoven door een ongeval. En ook files naar Antwerpen op de E17 10 minuten vanaf Zwijndrecht.

drie boys die je nu gaat horen hebben al geschreven voor onder andere Dimitri Vegas. Dus ik vind het echt heel zot dat deze single nog maar hun debuutsingle is onder hun eigen naam. Direct al een schot in de roos, want hij gaat hard online. Dit is Temper City met Self-Aware.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagen spellen nu Garden.
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Het droomhuis staat zoeken op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

I run, dat is iets wat ik deze ochtend heb gedaan. 10 kilometer in de benen. En ik vraag me af, hoe ziet jouw zondag eruit? Ook sportief bezig of ben je aan het rotten in de zetel? Dat is ook echt een top zondagse activiteit. Misschien ben je nog met je vrienden aan het afspreken voor de September Rush. Daar is binnenkort Let Me Know in de app van M&M. Hoe ziet jouw zondag eruit?

Jolien de Ketelare, 28 jaar uit Torhout, laat weten in de app van M&M. Ik ben foto's aan het bewerken van een evenement waar we met mijn fotografiestand stonden. Verder ook ideeën aan het brainstormen voor het volgende evenement waar we gaan staan. En Jolien laat er ook nog bij weten, een bijberoep bovenop een vaste voltijdse job betekent op zondagmiddag werken. Ja, dat is zeker. Mensen met meerdere jobs of zelfstandigen onder ons, die gaan dit sowieso zeker herkennen. Ik herken het al sinds heel hard. Evelien Boekaert laat ook nog weten in de app van M&M. Wij zijn onze zevende huwelijksverjaardag aan het vieren. En met een pintje en een chipje, de radio aan en gewoon chillen. Vanavond zijn er wel hapjes en een glaasje champagne. Maar proficiat daar. Ching op jullie jubileum. En hoe tof is het dat M&M er ook een deeltje van mag uitmaken door de soundtrack te zijn van deze mooie dag. Nu vier je verder met Ariana Grande. M&M.

0: Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. M&M. Aha, er is nog een jarige in de app van M&M, namelijk Jari Blijenberg, 22 jaar. Laat u weten, ik ben vandaag jarig en straks komt er allemaal familie. Een gelukkige verjaardag dan. En succes met dat feest daar klaar te zetten hè, voor de familie. Dat is altijd meer werk dan geanticipeerd. Hapjes en glaasjes en drankjes. En dan ineens besef je dat heel je huis een stort is, moet je het allemaal opruimen. Maar het is het allemaal zo hard waard als dan alle mensen die je graag ziet rondom jou zitten je verjaardag te vieren. Dat wordt mega tof, Jari, dus geniet ervan. En laat de radio vooral op M&M staan, want ik fix nog de hele namiddag de leukste soundtrack voor een familieverjaardagsfeestje.
1: Make life sing. M&M.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit, KBC, beweegt met je mee.
4: Het is 2 uur. Goedemiddag.
5: 14 nieuws.
4: Met Tony Janssens.
6: AA Gent speelt tegen Club Brugge. De wedstrijd is een klein half uur geleden begonnen. We gaan meteen naar Tom Boudeweel. Hoe staat het daar?
7: Nog altijd een 0-0 met veel balbezit voor Club Brugge, zoals in de vorige wedstrijden. Maar de scherpste acties in de zone van de waarheid, die komen toch van AA Gent met een kopbal van Wilson erover. En dan een schot van Sonko gered door Sommer in de rebound. Trapte Vergara op de bovenkant van de lat. Maar het is Club Brugge dat aan het zoeken is, dat heel aanvallend speelt, ook in balverlies. Maar dat niet echt kan omzetten in grote kansen. Een deviatie met het hoofd van Van Aken is het gevaar. Wat we tot nog toe hebben gezien. Bijna 29 minuten zijn we aan het voetballen nog. 0-0.
6: Dankjewel, Tom. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastinginspectie heeft het afgelopen jaar 447 hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem. Bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is in ons land verboden. Vooral criminelen maken daar steeds meer gebruik van, zegt de overheidsdienst Financiën.
8: Het is perfect afhandelbaar zonder enige spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
6: Voor de kust van Noord-Cyprus is een schip met 270 passagiers gekapseist. Het schip zou kort na vertrek zijn omgeslagen. Er zouden intussen 159 mensen gered zijn. Boten van de kustwacht zijn samen met helikopters ingezet om de overige passagiers uit het water te halen. Het schip was onderweg naar de Turkse kust. In heel Noorwegen zijn er vanmorgen kerkelijke herdenkingsdiensten gehouden voor de overleden koning Harald. De koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Hij regeerde meer dan 35 jaar en was erg populair. Na zijn dood werd hij onmiddellijk opgevolgd door zijn zoon. Het weer vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
3: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
4: Alexandra Gazzina. Zondag en Olivia Dean gaan het net zo goed samen als koffie en een sweet treat. Dit is So Easy.

Over twee weken gaat Oscar and the Wolf Voodoo Village headlinen in de bossen van Grimbergen. Wordt magisch. Zo zie je maar, de zomervakantie is misschien bijna voorbij, maar de zomer die gaat toch even blijven duren. Zeker met de nieuwste van Marshmallow, Another Drink. Santé!

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor

0: de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar koffiedis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: M&M.

0: Take Me Back.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Het weekend, dat is ook de koers kijken. Op dit moment gaat de Vuelta, de Ronde van Spanje, verder. Nog iets meer dan 100 kilometer in de bergetappe van vandaag, waarin verschillende renners toch wel wat voorzichtiger rijden na de heftige val van Tadej Pogacar gisteren. Het was intens. Hij is gevallen. Met tot gevolg een hersenschudding, een verplaatste sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur. Dat is niet mals. Tadej Pogacar ligt momenteel in het ziekenhuis. Zijn toestand is gelukkig stabiel op dit moment. Maar ja, uiteraard kan hij niet verder rijden met de Vuelta. Moet hij opgeven, moet hij dus uit de Ronde van Spanje stappen. En dat levert dan weer nieuwe mogelijkheden op voor andere renners. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat nog naartoe gaat gaan de komende dagen en weken. Joren die is ook aan het genieten in de app van M&M van de koers, laten weten. Blij dat het zo'n fijne zondagactiviteit is voor jou. Je doet dat met goede muziek. Nu Gwen Stefani met Hollaback Girl.
1: Dit is jouw week.

Zometeen hoor je de queen van Pukkelpop. Die ook de slappe lach had op het podium omdat iedereen dolfijnen aan het nadoen was. Ja, je moest erbij zijn geweest. Dat hoor je dus zo meteen. Eerst nog een belangrijke verkeersmededeling. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je 1 uur in de file van Ranst tot Massenhoven. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Door omrijders is er ook 20 minuten vertraging op de Liersebaan in Zandhoven tot aan de oprit naar de E313 in Massenhoven. Naar Antwerpen is het traag op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Wijdringer rond Brussel 10 minuten erbij bij Zaventem. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Boom en Puurs. Hi. M&M. Alexandra Gazzina.

ik weet niet of ik mentaal klaar ben om het volgende nummer te draaien. Het verlies is nog te vers, het zit nog te diep. The one and only Brahim staat klaar. Midden augustus presenteerde hij zijn laatste uitzending op M&M. Vanaf september gaat hij naar Radio 2. Oh, zo pijnlijk. Daarnet verliet hij trouwens ook onze M&M groepschat op WhatsApp. Het was een ander pijnlijk momentje. Maar, niks houdt ons tegen om Brahim nog grijs te draaien hier op M&M. Met zijn allergrootste hit, Turn the Music Up. Dit is hem, Brahim.

0: En Make-up Date is terug.
1: Dus, wat gaan we na doen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere... Ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up date.
3: Second date misschien?
1: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

af en toe heeft de muziekwereld een goede, onverwachte, juicy collab nodig. Een samenwerking tussen twee artiesten. Deze had ik nu echt niet zien aankomen, want Karol G heeft een nummer gemaakt samen met Bruno Mars. Karol G, dat is de Colombiaanse superstar die al toch wel een paar grote wereldhits heeft gescoord, zoals Si Antes Te Hubiera Conocido. En ja, nu heeft ze dus een nummer gemaakt met Bruno Mars. Ik vroeg mij af, hoe in godsnaam is dit kunnen gebeuren? Wel, blijkbaar hebben de songwriters dus een demo voorgeschoteld aan Karol G. Heeft ze die direct doorgestuurd naar Bruno Mars. Die was er meteen enthousiast over. Die heeft zelfs... Karol G heeft dus haar planning aangepast aan de Romantic Tour om samen met Bruno Mars de studio in te kunnen gaan. Het is ongelooflijk. Karol G, die kan je trouwens, zoals ik al net zei, dus kennen van dit nummer, Si Antes Te Hubiera Conocido. Not

Na deze bombastische gospel-orkest-vibes even terug back to basic met gewoon een piano, emotie, een steengoeie song en de stem van Tom O'Dell daarbij. Dit is Tom O'Dell met Another Love, nog steeds een van de beste nummers ooit geschreven. Even terug naar 2012 met deze Another Love.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de Dagelijkse Kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de Dagelijkse Kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
7: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
8: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Het is 3:00. Goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Met Tony Janssens.
14: Er is een dodelijke ramp gebeurd met een boot in Cyprus. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was net vertrokken uit de haven van Girne toen het om een nog onbekende reden omsloeg. Boten van de kustwacht en helikopters proberen nu mensen uit het water te halen. Zo'n 160 passagiers zijn intussen gered. In de hoogste klasse van het voetbal is de tweede helft aan de gang. In het duel tussen AA Gent en Club Brugge. We gaan live naar Tom Boudewil. Hoe staat het daar?
15: Nog altijd de gelijke stand met de doelpunten die vielen op het einde van een eerste helft die vooral in het voordeel liep qua balbezit dan voor Club Brugge. Maar de scherpste kansen die waren voor AA Gent. De thuisploeg die ook op voorsprong kwam via een goede goal van Vergara. Maar meteen de tegenaanval van Hans van Aken, die aanvoerder, die zorgde voor de 1-1. De tweede helft is veel minder van kwaliteit en Club Brugge net met zijn tienen gevallen, want Carlos Forbes heeft een rode kaart gekregen. Dus club op zoek naar nog altijd het maximum met zijn tienen. Voorlopig puntenverlies 1-1.
14: Dankjewel, Tom. En dan nog dit, er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastingsinspectie heeft het afgelopen jaar 447 hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem, bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is in ons land verboden. Vooral criminelen maken daar steeds meer gebruik van, zegt de overheidsdienst Financiën.
16: Het is perfect afhandelbaar zonder enig spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
14: Het weer nog. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
12: M&M. Alexandra Gazzina. Judith brak TikTok met de teaser van haar nieuwste song en nu is hij er eindelijk. Je hoort hem zo meteen.

0: Jouw weekend bij M&M.
1: Ergens in augustus postte Judith, zoals ze dat zo vaak doet, een filmpje op TikTok van haarzelf met een gitaar in de hand, haar haren in een messy bun. En ja, terwijl ze aan het zingen was, uiteraard, dat is wat ze zo goed doet, onze Judith. De caption was Crying in a Yeehaw. En dat was het eerste filmpje waarin je kon kennismaken met haar nieuwste song. Honderden mensen vroegen in de comments, wanneer komt deze uit? En nu is het eindelijk zover. Judith kwam ook onlangs langs bij de M&M Ochtendshow om erover te vertellen waar het nummer over gaat.
2: Ik denk dat ik net zoals heel veel mensen best wel vaak struggle met mijn mentale gezondheid. Dat is voor mij niet nieuw of zo. Dat is een zoektocht sinds ik best wel jong ben. En dat gaat natuurlijk met pieken en met dalen. En ik denk dat de buitenwereld, ja, die ziet enkel de pieken of iets wat op een piek lijkt. Maar de mensen die dicht bij je staan, die zien ook de dalen. En ik denk gewoon, ja, ik vind het een verschrikkelijk gevoel als er iemand waarvan je houdt, dat die zich zorgen om je maakt. Dat is ergens mooi, maar dat is ergens, roept dat echt een schuldgevoel soms bij mij op. En het was op zo'n moment dat ik deze song heb geschreven.
1: Say it louder. Iedereen zit met pieken en met dalen. Dikke knuffel voor jou mocht jij nu in een dal zitten. En laat deze song een dekentje zijn over al waar jij je slecht over voelt. Judith, met You Did Not Sign Up For This. Haar nieuwste song.

0: γέλο.
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Ah, het is weer zover.
4: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

Morgenochtend ontdek jij bij Sander en Imaan de nieuwste M&M Big Hit. En vandaag mag Sienna Spyro nog één keer haar M&M Big Hit moment pakken. Je hoort haar zo meteen met Great Expectations. Een song over iemand die bleef beloven dat hij zou langskomen bij haar, maar dat nooit deed. Eerst Linkin Park met In The End.

Dua Lipa met Illusion. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk moet je opletten voor een ongeval op de zijrijweg van het knooppunt Moorseelen met de E403. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is er wat filevorming door een defect voertuig even voorbij de Ruppeltunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel is in Grimbergen de rechterrijstrook versperd door een aanrijding. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen, maar er is wel nog een kapotte bovenleiding. Er rijden geen treinen tussen Boom en Puurs.

Daarop. Ondertussen stuurt luisteraar Dominique uit Zaventem. Hoi, ik ben aan het dak zitten op de tekkel van mijn dochter, terwijl zij naar maanrok is. Pickles loves his mommy. Een foto van Pickles is er ook bij in de app van M&M. Het is een supercute hondje. Ik ben niet goed in rassen, dus ik heb geen idee welk ras het is, maar he's looking so cute. Veel groetjes daar. Alice van Warburg.

0: M&M en op VRT Max. Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ben je een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballets. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute ethisch hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Medusa met Paradise.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Het nieuwste album van Alex Warren is afgelopen vrijdag eergisteren uitgekomen. Het heet Wild Child. En de wereld mag het weten als het van Alex Warren afhangt. Hij is volop promo aan het voeren. Het is een heel coole hoes ook. Op de hoes vliegt Alex Warren een beetje over de hemel op zijn sokjes. Hij heeft geen schoenen aan, een jeansbroek, een felrode trui. En de tracklist, die mag er ook wel zijn ook. Uiteraard Fever Dream staat op het album als 10e nummer. Zijn gigantisch grote hit. Passenger staat er ook op, want er staan ook een heleboel nieuwe songs op die je misschien nog niet kent. Dus ga hem zeker eens checken, het nieuwste album van Alex Warren. Ik ga helaas het hele album niet kunnen draaien. Maar Passenger heb ik wel voor jou. Ik heb trouwens het hele album ook nog niet kunnen luisteren. Ik ben nog maar zelf net terug uit het buitenland. Dus ik ga echt first things first na deze show de schade inhalen en naar Wild Child luisteren. En dit is Alex Warren met Passenger.
1: Dit is jouw weekend bij

Jonas Brothers met Love Me to Heaven. Meteor heeft een levenswijsheid die hij heeft meegebracht en die hij zo meteen met jou wil delen met een song. Eerst nog even verder nagenieten van de zomer van 2026 en dit, ja, toch wel een van de soundtracks ervan, Just a Little.

0: Dat is zeker waar, want ik heb nog heel veel goede artiesten en nummers klaarstaan die ik op jou ga afvuren. Nog de komende 2 uur op M&M.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met 2 nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
0: Goedemiddag, het is 4 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Met Tony Janssens.
5: Er is een dodelijke ramp gebeurd met een boot in Cyprus. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne. Maar niet veel later kantelde de boot om. 237 passagiers zouden intussen gered zijn. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 mensen. Wat de ramp veroorzaakte is nog niet duidelijk. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis gebracht nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. Gisteren vielen ze al verschillende mensen aan op een druk wandel- en fietspad en ook vanmorgen werden verschillende mountainbikers gestoken. In totaal zijn er zeker 15 mensen gestoken, vertelt deze buurtbewoner.
6: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
5: De brandweer zal het hoornaarnest weghalen. De weg wordt voorlopig afgesloten tot het opnieuw veilig is. Dat kan nog enkele dagen duren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman Telescoop. Nancy Grace Roman was een van de eerste vrouwelijke wetenschappers bij de NASA. De nieuwe telescoop heeft een enorm groot blikveld en kan daardoor in korte tijd gigantische delen van de sterrenhemel in detail vastleggen. Wetenschappers verwachten zo miljarden sterren in kaart te brengen en 100.000 nieuwe planeten rond andere sterren te ontdekken. De eerste foto's komen eraan begin 2027. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 2-1 verloren bij Gent. Club speelde een halve helft met 10 na een rode kaart voor Forbes. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Gent staat nu derde met 9-9 en rond deze tijd begint ook de wedstrijd tussen Antwerp en Sint-Truiden. Het weer. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En tot 21 graden dan.
4: M&M. Alexandra Gatina.
0: Hoe zit het met jouw Spaanse skills? Die mag je bij deze showcase met Becky G en Arranca. Ik heb geoefend in Ecuador.

0: Lucy Pearl met Don't Mess With My Man. Even een tripje naar de Nillies.
1: Is jouw weekend bij M&M.
0: Je hebt het gehoord daarnet in het nieuws. Opgelet in Kruisbergen, niet gaan wandelen daar met dat nest kwaadaardige hoornaars die mensen hebben gestoken. Super erg trouwens. Heel veel beterschap aan iedereen die werd gestoken of die daar last van heeft ondervonden. Maar dus, als je vandaag gezellig iets buiten wilt gaan doen, zeker doen, maar niet per se de buurt van Kruisbergen. Ik zou het niet riskeren met al die hoornaars. Maxime Verbeke die stuurt bijvoorbeeld een selfie door met zijn koersfiets in de app van M&M. Het is inderdaad de perfecte dag om te gaan fietsen. Het is niet te warm, maar ook niet te koud en ook niet te zonnig. Geen blakke zon in je gezicht. Dus ja, fantastisch. Veel plezier daar op de koersfiets. En Jonas Blue die gaat daar direct een schepje bovenop doen, denk ik, met het tempo, met Edge of Desire.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Smartfoto.be. Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even

Peter en Lefty met Basten. Ik wil jou even terug meepakken naar een iconisch momentje deze zomer. Dat was namelijk 8 augustus. 8 augustus was de dag waarop David Guetta voor het eerst met zijn Monolith-show naar een strand trok. Een leuk weetje. Ik wist niet dat hij dat nog nooit op een strand had gedaan, deze show. Maar kijk, bij deze. En het strand in kwestie was Zeebrugge. Amai, zoveel volk dat daar stond, dat is niet normaal. Meer dan 35.000 mensen, als ik David Guetta zijn post mag geloven, voor de dus first ever Monolith Beach Show. En het was insane. Er werd zo hard gefeest. De zon ging onder, de lichten, de schermen, de lasers, al.

0: Love Yourself.
1: Justin Bieber met Love Yourself. Op de buitenring rond Brussel is het wat vertragen in Zaventem, maar elders op de weg en op het spoor geen problemen meer.

Miracle. Na Beyoncé en Dasha is er another country queen in de muziekwereld. En dat is Ella Langley. Ja, die country hype die gaat maar niet liggen. En misschien maar goed ook, want je wordt er echt elke keer vrolijk van. Ik toch wel, hopelijk jij ook. Dit is Ella Langley met Choosing Texas. Yeehaw. Just when

0: fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

Sabrina Carpenter. Met Espresso. De volgende is toch wel een van de jongste artiesten die we draaien hier op M&M. Freya Sky, ze is 16 jaar. Ze deed nog enkele jaren geleden mee aan het Junior Eurovisie Songfestival voor de UK. En nu de volgende stap. Haar single Silent Treatment. Dit is Freya Sky. M&M. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Marciane krijgt onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeels bij Lunch Garden.
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
8: Hé, maar die lust die kooks, hè?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Het is 5:00. Goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Met Tony Janssens.
14: In Cyprus zijn verschillende mensen verdronken. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen gestorven. Het schip was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne, maar niet veel later kantelde de boot om. In totaal waren er 267 passagiers aan boord, 237 van hen zijn gered. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 mensen, maar de kans is klein dat zij nog levend worden teruggevonden, want het schip is intussen volledig gezonken. De oorzaak van de ramp is nog niet duidelijk. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen na de vele schietpartijen daar. Het laatste anderhalf jaar waren er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen, waarschijnlijk in de drugswereld. Volgens de buurtbewoners veroorzaken de vele druggebruikers ook veel overlast in de buurt. En de bewoners zijn al het geweld beu.
15: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel druggebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat. Dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
16: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
17: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
14: In het voetbal speelt Antwerp op dit ogenblik tegen Sint-Truiden. STVV leidt met 0-1 na een blunder van Antwerp-doelman Nozawa. De tweede helft begint rond deze tijd. En eerder vandaag heeft landskampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen verloren. Bij AA Gent werd het 2-1. Clubaanvoerder Hans van Aken vond dat zijn ploeg niet genoeg inzet toonde om voor het gelijkspel te gaan.
18: Het is altijd jammer. En natuurlijk, als je verliest, dan zie je meestal alleen maar de negatieve dingen. Ik denk dat het ook positieve waren. Maar ik zie nu de tweede doelpunt. Ik denk dat we vooral dan als we met 10 staan nog meer kunnen stappen zetten om verder te verdedigen. Om nog meer die wil te hebben om dan gewoon dat gelijkspel sowieso binnen te halen. Ik denk dat dat een beetje mankeerde in die laatste 20 minuten.
14: AA Gent heeft nu 9-9 in de stand en staat derde samen met Club. Gent heeft wel nog een inhaalwedstrijd te goed komende week tegen Leuven. Niet topfavoriet Mathieu van der Poel, maar wel de Brit Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen in het mountainbike. Hij reed in Val di Sole in Italië solo naar de wereldtitel. Mathieu van der Poel eindigde als 30ste en de beste Belg was Jens Schuurmans op een 16e plaats. En op het Europees kampioenschap Gravel in Oefalize in de Ardennen hebben 2 Belgen een medaille veroverd. Wout Alleman behaalde zilver, Niels van de Putten brons. En de Europese titel ging voor het 2e jaar op rij naar de Deen Mats Vuurts-Schmidt. Het weer nog. Vannacht kans op regen en buien, mogelijk zelfs met onweer. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en temperaturen dan tot 21 graden.
13: M&M. Alexandra Gazzina.
12: Zometeen hoor je iemand die gisteren ook voor de VRT Zomerhit streed.

Aaron Blommaert was gisteren ook van de partij. Blankenbergen aan het zeetje met de zoute wind in de lucht en hier en daar de geur van de garnaalkroketten die voorbij waait aan de dijk. Daar in Blankenbergen werd gisteren een zeer belangrijke kwestie afgesloten, namelijk wie wordt VRT Zomerhit 2026? Aaron Blommaert was dus een van de kanshebbers samen met Zoe Levi, met Tranen van Goud, maar ook Meteor maakte kans, Laura Tesoro, Maxim enzovoort enzovoort. De winnaars zelf, die kwamen uit de lucht gevallen. Ze hadden dit niet verwacht, want dit is jouw zomerhit 2026.

K3 met de zomer van Oja Lele. Want gisteravond, VRT Zomerhit, Klaasje was erbij om Marten te vervangen. Die nog even in zwangerschapsverlof was. Maar Marten zelf was ook aanwezig achter de coulissen en kwam ook meevieren. Iconisch ook, want het is 10 jaar geleden exact dat K3 nog de VRT Zomerhit had gewonnen met Ushuaia. Dus het was hoog tijd om ze nog één keer in de bloemetjes te zetten. En bloemetjes, dat mocht je zeer letterlijk nemen. Ze waren daar aan het dansen en aan het zingen in de meest kleurrijke, fleurige zomerse jurkjes. Dik verdiend, die VRT Zomerhit voor de zomer van Oja Lele.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar gijzekjes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
15: M&M.

Ik vond het echt zot om te zien in Ecuador hoe groot de liefde voor Bad Bunny was. Overal, in de taxi, in winkels, in restaurants, overal werd Bad Bunny gedraaid. Nu ook op M&M.

0: DTMF van Bad Bunny, David, rare masfoto's. Waarschijnlijk niet goed uitgesproken, maar het komt erop neer. Ik had meer foto's moeten nemen om de herinneringen te blijven koesteren die we maken. Dat is een mooie boodschap om de zomer mee af te sluiten.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
0: De zomer is natuurlijk nog niet gedaan. De zomervakantie komt wel stilaan op zijn einde op deze zondag. Als je nog richting leuke plannen gaat vandaag, is het misschien handig om te weten waar de files staan. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem. De files naar Antwerpen staan op de E17. Daar is het 10 minuten vanaf Zwijndrecht. En elders op de weg en op het spoor geen problemen.

Higher Power. Het nieuwe M&M seizoen is in gang gezet. Sander en Imaan zijn terug in de ochtend. Ze maken je morgen opnieuw wakker. Club Kouter is terug, maar ook DJ Licious is helemaal terug. Je hoort hem elke vrijdagavond om 10 uur op M&M.

0: young.
1: Oh, het is weer zover.
0: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
0: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, ons cv-fotoboeken.
3: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
6: Yep, info op telenet.be.
7: M&M.

Nog twee avonden voor Ariana Grande tijdens haar Eternal Sunshine Tour in Londen in de O2 Arena. Deze zingt ze daar ook altijd. Hate That I Made You Love Me, een van haar nieuwere songs.

die deze ochtend de spannende ontknoping hebben gemist van de Ultra Top 50, no worries. Je kan het nog inhalen, want vanaf dit seizoen hoor je op zondagavond vanaf 6 uur altijd de 50 populairste nummers van het moment in Vlaanderen opnieuw. Zometeen kan je dus nog eens genieten van de Ultra Top 50. Mocht je vanmorgen nog niet wakker zijn geweest, snap ik volledig op een zondagochtend. Henri PFR die staat er niet meer in, maar die krijg je er nu als bonus bovenop met zijn ultrazomerse Sola. Heel veel plezier met de Ultra Top 50 en met Henri PFR nu.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt. Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
2: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Honderden Brusselaars hebben geprotesteerd tegen drugsgeweld. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen na de vele schietpartijen daar. Het laatste anderhalf jaar waren er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Volgens de buurtbewoners veroorzaken de vele druggebruikers ook heel wat overlast in de buurt. Deze bewoners zijn het geweld beu.
4: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel druggebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat, dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
5: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
6: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
3: In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn verschillende wandelaars naar het ziekenhuis gebracht nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. Dat gebeurde op een druk fiets- en wandelpad. In totaal zijn er zeker 15 mensen gestoken, vertelt deze buurtbewoner.
7: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze zijn er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
3: Het pad is voorlopig afgesloten en de brandweer zal het nest in de buurt weghalen. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen gestorven. Sommige bronnen of sommige media spreken zelfs al van 8 mensen. Het schip was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne, maar niet veel later kantelde de boot om. In totaal waren er 267 passagiers aan boord. 237 van hen zijn gered, maar er wordt dus nog gezocht naar een heel aantal mensen. De kans is wel klein dat zij nog levend worden teruggevonden, want het schip is in tussen volledig gezonken. De oorzaak van de ramp is nog niet duidelijk. In het voetbal heeft Antwerp met 1-4 verloren van Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg op voorsprong, maar Antwerp maakte nog gelijk tot STVV in het slotkwartier nog 3 keer scoorde. Voor Sint-Truiden is dit de eerste overwinning dit seizoen. STVV staat nu op 5 punten in het klassement. En Antwerp verliest voor het eerst in de competitie en heeft 7 punten. En eerder vandaag heeft AA Gent landskampioen Club Brugge zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend. In Gent werd het 2-1. En in de Ronde van Spanje heeft de leider Enric Mas de 9e rit gewonnen. De Spanjaard finishte solo. Mas werd leider in de Vuelta nadat Tadej Pogacar gisteren had moeten opgeven na een zware val waar hij een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur bij opliep. Het weer vannacht. Kans op regen en buien. Mogelijk zelfs met onweer. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en temperaturen dan tot 21 graden.
8: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
9: Replay. Alle hits die jij natuurlijk echt wil horen, die zitten allemaal in de Ultra Top 50. En dat non-stop. Maar eerst nog eens terug naar vorige week.
8: Ultra Top 50. Dit stond vorige week op nummer 3.

0: heftig.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam beginnen? Op de

0: bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 40.

0: en Make-up Date is terug.
1: Dus wat gaan we na doen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere... Ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up Date.
3: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max. Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen plaats, gelinkt aan drugsgeweld. De bewoners zijn het beu.
6: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat, dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
7: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
8: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
4: Een dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 8. De boot met 267 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media aangehouden zijn. Sport in het voetbal is de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht aan de gang. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
9: Niet al te veel, 0-0 in een wedstrijd die wel bol staat van de duels en de intensiteit, maar weinig doelkansen tot nog toe. 2 kleine zijn er geweest. Eentje voor Mamar, helemaal in het begin van de wedstrijd, die doelman Koffie van Union wel aan het werk zetten met een schuiver die de doelman vrij makkelijk wist te pakken. En dan was er een betere periode van Union met een kansje voor Zeneli. Een kans die hij te zwak trapte op doelman Kozemans van Anderlecht. Rodriguez trapte nog in het zijnet en Silla raakte een hoekschop van Zeneli niet vol. Dus het moet allemaal nog echt op gang komen in deze derby tussen Union en Anderlecht na een half uur is het.
4: Dankjewel Bert. Eerder vandaag heeft Antwerp voor het eerst verloren. In eigen huis ging het met 1-4 onderuit tegen Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg voor, maar Antwerp maakte wel nog gelijk tot de bezoekers in het slotkwartier nog 3 keer scoorden. De ervaren Geoffrey Heiremans van Antwerp wijt de nederlaag aan jeugdig enthousiasme.
10: We waren misschien iets te naïef op zoek naar die 2-1, terwijl we eigenlijk even tot rust moeten komen. Maar oké, ja, dat is die jonge binden, die willen altijd voor de overwinning gaan. Vandaag is dat niet het geval. Nee.
4: Antwerp telt 7 punten na 4 wedstrijden. STVV wint voor het eerst dit seizoen en heeft nu 5 punten. En eerder vandaag leed ook landskampioen Club Brugge zijn eerste competitienederlaag. Bij rivaal Gent ging het 2-1 onderuit. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Vannacht regen en buien met kans op onweer bij minima rond 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig met buien en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
12: Replay. Voor hits groot en klein moet je natuurlijk bij M&M zijn. Dus genieten we samen nog eens van die Ultra Top 50 en dat non-stop.

0: alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: M&M.
2: Ultra Top 50.
0: De officiële hitlijst van Vlaanderen.

0: uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alette Korte. Bij een ongeval tijdens de autorace 24 uur van Zolder in Limburg is een baancommissaris vanmiddag zwaar gewond geraakt. De man werd aangereden toen een racewagen in de bandenmuur terechtkwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de race vroegtijdig stopgezet. Er moest nog zo'n half uur gereden worden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger, als Hakon de 8e. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is opgelopen tot 8. De boot met zo'n 260 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse met schepen en helikopters en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media voorlopig aangehouden zijn. In het voetbal zit de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht in de tweede helft. Bert Sterks, wie is er op weg naar de overwinning?
1: Dit moment is dat Union 2-0, 69e minuut in een wedstrijd waarin Anderlecht eigenlijk best lang gelijke tred kon houden met de Unionisten. Maar dan gaandeweg toch wat meer de controle verloren en ook te veel duels begon te verliezen op het middenveld. De 2 doelpunten vielen laat in de eerste helft met eerst een kopbal van Zeneli via de binnenkant van de paal. En dan was er de 2-0 vlak voor de rust van Bjondic die wat geluk had, want zijn poging week even af en verdween zo over Colin Koosmans in doel. Terwijl Anderlecht ook wel een paar keer tegenprikte, maar een Gakkan en Svetkovic onder meer kende pech bij de afwerking. En zo met nog 20 minuten te spelen. 2-0 voor Union.
0: Bedankt voor de update, Bert. Zulte Waregem is op bezoek bij Westerlo. De stand daar bij het einde van de eerste helft is 1-1. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Spanje schakelde in de tweede groepsfase België uit en in de halve finale klopte het met Nederland, het andere gastland van dit WK. Voor Duitsland is het dus de tweede wereldtitel op rij en het is ook de regerende Europese kampioen en vice-Olympische kampioen. Vannacht regen en buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien en dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Replay. We beklimmen echt de top van de berg. Dit zijn echt de allerbeste hits in Vlaanderen. In jouw ultratop. Let's go.

0: 50.
1: Replay. 6.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast een nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
0: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
2: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zinelli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Biondic, die wat meeval had, zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Florenc dikte nog aan tot 3-0 na poververdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
0: Union heeft 7 op 9, Anderlecht 3 op 9 en beide ploegen spelen dus komende week nog een inhaalmatch. En op dit ogenblik ontvangt Westerlo Zulte-Waregem. Tegen het einde van de wedstrijd staat het daar 2-2 gelijk. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal, de zogenoemde uitwijfwedstrijd, met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende verlengingen nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. België, de Europese kampioen, begint vrijdag aan het wereldkampioenschap in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht krijgen we regen of buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien. En dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

hand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: 10 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Noord-Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden aangehouden van de veerboot die daar vanmiddag voor de kust is gekapseist. 8 mensen kwamen om en er zijn ook nog altijd mensen vermist. Wim Schepens, er zouden bezwarende getuigenissen zijn over de bemanning.
1: Ja, verschillende passagiers hebben tegen Turkse media gezegd dat het schip al kort na vertrek vreemde geluiden begon te maken en hevig schokte. Na enige tijd stroomde er ook water door de hutten. De passagiers voelden zich onveilig en vroegen de kapitein om terug te keren, maar die ging daar niet op in. Op een gegeven moment zou er dan een explosie zijn geweest aan de voorkant van het schip en pas toen kwam de bemanning in actie. Ze riepen de passagiers op om zo snel mogelijk het schip te verlaten, maar gingen zelf als eerste van boord. De passagiers werden aan hun lot overgelaten en moesten zelf een reddingsvest zoeken. Voor zeker 8 passagiers liep de boottocht fataal af. Het lot van 17 anderen is nog altijd onzeker.
0: Bedankt, Wim. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty gisteravond in Aarau, niet ver van Zürich. Bij die schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. Op een persconferentie vanavond heeft de politie meegedeeld dat ze rekening houdt met een terreurdaad of een afrekening in het criminele milieu. De sport dan. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
2: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijk het red, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zinelli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Biondic, die wat meeval had, zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Florenc dikte nog aan tot 3-0 na bovenverdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
0: Voor Anderlecht-speler Marco Cana komt de zware nederlaag hard aan.
3: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
0: De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo is het het eerste punt van het seizoen. Zulte Waregem blijft ongeslagen. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende extra tijd nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. Voor speelster Antonia de Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
4: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
0: België begint vrijdag aan dat WK in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op bui die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Morgen overwegend bewolkt met opnieuw kans op bui of onweer. En tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En temperaturen dan rond 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd vanavond op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen en ook gewonden. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de aanval niet onbeantwoord zal blijven. Larak wordt wel eens de tolpoort van Hormuz genoemd, omdat schepen die er langs varen in de Persische Golf tol moeten betalen aan Iran. Eerder op de dag werd een olietanker beschoten voor de kust van Oman aan de andere kant van de straat van Hormuz. Het is niet duidelijk wie die aanval heeft uitgevoerd, maar de voorbije weken voerde Iran wel aanvallen uit op olietankers. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van Grobbendonk. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren daar gesloten te houden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde en de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union zet zo zijn sterke thuisreputatie kracht bij. Dat voelt ook speler Camille van der Perre.
1: Ja, dat begint wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden, gezoten was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 nederlagen op 3 wedstrijden. En telt dus 3 punten. Beide ploegen spelen de komende week wel nog een inhaalwedstrijd. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zuldewaregem vanavond is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Westerlo kwam 2 keer op voorsprong, maar Zuldewaregem kwam telkens terug. Zo behoudt Zuldewaregem de ongeslagen status. Het staat 4e met 8 punten. En voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. Vannacht nog kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer. En tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten kunnen gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond in de Persische Golf niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen, moet de brandweer nog zeker heel de nacht een brand blussen op het gemeentelijk recyclagepark. Een gigantische composthoop heeft er vuur gevat. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van de gemeente Grobbendonk. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty zaterdagavond. In Aarau was dat, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Sport op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel zo net in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het dus niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die daar in New York in actie kwam. Vannacht komt bij de mannen ook nog Rafael Coligno in actie. In de hoogste voetbalklasse heeft Union de Brusselse derby tegen de buren van Anderlecht opnieuw gewonnen. 3-0 werd het vanavond. Voor Anderlecht de tweede nederlaag op 3 wedstrijden in de nieuwe competitie. De trainer van Anderlecht, Vitor Bruno, wijst naar zichzelf voor de nederlaag.
1: They were stronger than us. I'm the responsible guy. When we lose this kind of games, I am the one. It's what it is. Football sometimes takes you to a level that you must have other kind of attributes than just that, the talent and the quality that we have.
0: Soms is talent alleen niet genoeg, zegt Bruno. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is vanavond ook nog geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Zo blijft Zulte Waregem ongeslagen. Het staat 4e met 8 punten. Voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. En in het basketbal heeft de nationale vrouwenploeg de laatste oefen interland voor het wereldkampioenschap vanavond gewonnen. Het werd in Oostende een moeizame zege na verlengingen tegen Japan. 89-85 voor speelster Antonia De Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
2: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat het ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
0: En dat WK in de Duitse hoofdstad Berlijn start voor de Belgen vrijdag met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Make Life Sing.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd zondagavond een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om dat vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven. Ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen. Het team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht. De brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het niet afmaken. En uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelt ook nog Rafael Coligno. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Gisteren het werd 3-0. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
2: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was. Intensiteit in alles wat we deden. Voilà, en, ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
0: Union heeft door de zegen nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitie-nederlagen op 3 wedstrijden. Telt 3 op 9. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Het weer dan nog. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. De dag wordt overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met temperaturen rond 20 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: is 2 uur. Goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat die projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat eiland ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In het Nationaal Park van de Grand Canyon in de VS zijn een 20-tal mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. De Nationale Parkdienst is op zoek naar informatie over meer dan 20 mensen die in het gebied aanwezig waren, maar nog geen teken van leven gegeven hebben. De plotse overstromingen vonden plaats in de Bright Angel Creek, een rivier in het noorden van de Grand Canyon, die verder zuidwaarts in de Colorado rivier uitmondt. In Grobbedonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een smulbrand en de brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven. Ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen. Het team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht. De brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden.